In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen.

0: 4 uur.
1: In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler.

protesten in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler.

0: 6 uur.
1: Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. Het radioteam Weerdoor weer online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout, plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf,
10: dat zeg ik.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig?

0: Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
17: Greets. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: ander trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Ja, goedemorgen. Samen wakker worden op de zaterdagochtend. Lijkt me gezellig. Zometeen croissantjes voor je, versus de ranch. En Paul Jong komt er ook aan. Nu het nieuws.
2: In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. Het radioteam Weerdoor weer online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking.
3: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH snitbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Radio 10.
9: Sil van Stoet.

0: speciaal geschreven voor zijn vrouw Wendy. Henk Westbroek. Nee joh, Julia heet ze. En ze zijn getrouwd, hè. Sinds een jaar of 10 verloofd te zijn geweest, zijn ze nu afgelopen jaar getrouwd. Henk Westbroek hoorde je. Goedemorgen. Ja, ja, mijn stem doet het weer. Gelukkig.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, nee, mijn stem was helemaal weg. Maar de schuurmachine is verruild voor een goed geoliede motor. Goedemorgen, welkom. Dit is de Ochtendshow bij Radio 10. Even nog de voetbalsters van PSV. Ja, die mogen we even feliciteren. Voor het eerst landskampioen na een zegen van 2-0 op ADO Den Haag. Mag ik daar even applaus voor? Ja! Van harte gefeliciteerd. Het is vandaag 9 mei. Vandaag is het de Nationale Molendag. Ja, ons kaaslandje staat bekend om de molens, hè. De windmolens, watermolens, de rosmolens. En tijdens deze Nationale Molen- en Gemalendag gaan de deuren open van voor het grote publiek. Je mag gaan kijken, zodat je kan zien wat er in zo'n molen gebeurt. Het is heel leuk om een keer mee te maken. Alles kraakt daar, alles ruikt daar naar hout en naar, nou, ook olie eigenlijk. Ja, echt de moeite waard. En vandaag ook de internationale dag van de vogelmigratie. Rond mei komen de vogels weer terug naar ons land, waar het gelukkig wat warmer begint te worden. Nou, dat is zo belangrijk dat de tweede zaterdag in mei is uitgeroepen tot de internationale dag van de vogelmigratie. En daar heb ik een vraag over, want ja, welk wijsje uit je hoofd zou je willen horen zometeen die te maken heeft met vliegen? Learn to fly, bijvoorbeeld. Of vliegen met mijn benen naar de regenboog. Of One Day Fly van Jack Spijkerman. Nou, laat me even weten en app me met de Radio 10-app. Goedemorgen.

Door het dier van het Chinese nieuwjaar. Is dat ook de cat? Nee, toch? Was het niet konijn? Ik dacht dat het konijn was. In ieder geval, Al Stewart hoorde je Year of the Cat hier bij Radio 10. En ik vroeg aan je, heb je nog een lekker wijsje voor me? Want vandaag is de dag van de migratie van de vogels. Internationale dag, ze komen weer terug, hè.

0: ijsje uit je hoofd, wil je horen die te maken heeft met vliegen, vroeg ik aan je. Nou, dankjewel voor het appen. Eigenlijk zijn er heel veel mensen die met dezelfde suggestie kwamen. Ik zie die dat, kijk hoor, Wendy Krop kan ermee. Maar ook Robert van Ene Naam, mooie naam. Henk Smit kwam ermee. En Luc ook.
1: Goedemorgen, Silvan. Wat betreft het vliegen, dacht even aan Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En dat is dubbel op, hè? Miller, de Molens. Hey, veel plezier. Hoi.
0: Ja, molen. Wat is ook nog een nationale molendag vandaag? De molens zijn open. En we kunnen vliegen met deze fijne van de Steve Miller Band.

0: lekker stukje cabaret van Joep van het Hek. Hoor je zo dadelijk hier.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu.

0: 18+.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
6: Had ik je al verteld dat we rond 9:15 ongeveer Cesar Zuiderwijk gaan bellen van The Golaneering. Hij heeft namelijk een waanzinnige theatershow en daar wil hij even het een en ander over vertellen. En dat is wel de moeite waard. 9:15 ongeveer. Mis dat niet. Je bent bij Radio 10. Vandaag op veel plaatsen zonnig. 19 tot 22 graden. Er staat een oostenwind. Vanmiddag vanaf het water iets wat koeler. Morgen is er meer bewolking, dus geniet van vandaag. Later op dag morgen in het zuiden zelfs op buien. Na het weekend wordt het een stuk frisser. Gaan de vogels weer terug, denk ik. Maar goed, de zomer komt langzaam dichterbij. Snel door naar de headlines bij Radio 10. Daphne van der Meij, die draait je bij. Goedemorgen, Daphne.
7: Goedemorgen.
6: Hi.
7: In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Er zijn explosies gehoord en er komt veel rook vrij. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De Nederlanders die vanaf het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak worden gerepatrieerd, moeten 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. En in Apeldoorn zijn meerdere mensen opgepakt na een protest tegen de komst van een AZC. Het protest met zo'n 200 mensen verliep zonder problemen, maar toen de burgemeester er met een noodbevel een einde aan wilde maken, werd het onrustiger.
6: Zo dadelijk, je lacht om 8:50 met Joep van het Hek. Die gaat iets zeggen over Trump. En Ten Sharp, die krijgen we nu.
8: Silvans Toet.

0: Als kind heb je natuurlijk een droom, als je artiest wil worden, dat je wereldwijd bekend wordt. Nou, de mannen van Ten Sharp hebben dat met deze plaat toch wel voor elkaar gekregen. Eén probleempje wel. Ze hebben altijd een zonnebril op, dus zonder zonnebril op worden ze niet herkend. Dat is wel wat je
1: doet. Je lacht om 7:50.
0: Ja, en meestal is het andersom, toch? Als een artiest niet herkend wil worden, doet hij juist de zonnebril op. Maar goed, het is bijna 7:50, tijd voor een stukje cabaret. Zo dadelijk trouwens Joe Cocker, mocht je niks met lachen hebben. Ook corona komt eraan. Dat heeft niks met het virus te maken, gewoon een plaatje. Maar eerst tijd voor een stukje cabaret. Even lachen met Joep van het Hek, luister mee.
2: Hé, maar weet je, zo'n kroeg is gewoon lekker. Hoe kan ik dat dan goed uitleggen? Dat je gewoon in een café staat, diep in de nacht. Ik heb een voorstelling gehad, dan ga ik even naar de Zanzibar. En dan sta je daar aan de bar. En dan zeg je opeens, gewoon omdat je het even kwijt wil. Weten jullie wat ik van Trump vind? Maar gewoon dat je dat kwijt bent dan. En niemand reageert, iedereen lult gewoon door. Interesseert ze geen ene reet wat ik van Trump vind. Maar gewoon dat je het even kwijt bent. Weet je wat ik van Trump vind? Maar het is veel lekkerder om dat in een café te zeggen met een biertje in je hand dan wat al die andere mensen doen. Die doen dat op Twitter of op Facebook. Dan heb je ook allemaal van die zolderkamerterroristen. En die zitten dan hier in Delft en zeggen dan, weet je wat ik van Trump vind? En dan komt er iemand in Zoetermeer die antwoordt daar dan op. Ja, wat vind jij? Weet je, dat soort. Ik heb een neef. En die neef die is niet helemaal jovel in zijn hoofd. Zo is hij geboren, daar is wat bij. En is een beetje, nou, lieve jongen, maar ook een beetje zielige jongen. En die zit de hele dag op zijn telefoon. Dus op Twitter, in de kroeg, maar ook bij de bushalte. In een restaurant. Waar je hem ziet, zit hij op zijn telefoon. Nou, ook verder niet moeilijk doen. Hij is hier vanavond, maar je hebt helemaal geen last van hem. En je herkent hem na afloop onmiddellijk. Als je iemand ziet na de voorstelling die meteen zijn telefoon pakt. Nee. Nooit voor jezelf klappen, maar dat is. Dan kan je denken, oh, dat is die debiele neef van Joepje. Niks aan de hand.
1: Je lacht

0: nieuwe Mac zometeen.
1: Radio 10 support de Altu 6.
0: Ja, Radio 10 volgt en steunt het team van Yvette. Zijn de familieleden en vrienden die op 4 juni de Altu 6 opgaan. Altu 6 opgaan. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ja, hun deelname is een eerbetoon aan Yvette. Afgelopen mei overleed zij aan endeldarmkanker. Yvette is 44 jaar geworden. Ja, en die voorbereidingen die zijn in volle gang. Er wordt flink getraind voor het beklimmen van de Franse bergen. Hoe dit gebeurt, dat vertellen broer van Yvette, Dennis, en schoonzus Natasja.
2: Ik ben door Yvette gaan hardlopen. En ja, dus dan kom ik ook weer op plekken waar ik natuurlijk met haar gelopen heb. Dus dan gaat altijd je gedachte daar wel naartoe, net als dat we hier zijn.
3: Ja, het is lastig in een polderlandschap trainen op zo'n hoge berg als daar. Maar ja, hopen dat we goed getraind zijn daar, ja. Ja. Maar we hebben nog eventjes te gaan.
0: Nou, om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek zijn we een veiling gestart. En daar vind je echt unieke veilingstukken. Kansen die je maar één keer in je leven kunt krijgen. Probeer ze te bemachtigen. Wat dacht je van een culinaire tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart als trambestuurder? Ja, dat wordt een feest natuurlijk, hè. Check alle veilingopties van dit moment op radio10.nl. Of gewoon doneren, hè, wat je kwijt kunt voor dit mooie doel.

0: zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzijdelijkste.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor Almof.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Anne van der Meij die praat je bij.
1: Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. Het radioteam weer door Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: gisteren mijn auto door de wasstraat gehaald. Wil ik vanmorgen wegrijden, wat denk je? Ja, het gezicht klopt toch. In mei leggen alle vogels poep.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Goedemorgen, 12 over 8. Dit is de Weekend Ochtendshow. Elke zaterdag zondagochtend mag ik je wakker maken. Dat doe ik met veel liefde. Soms is het wel even zwaar, maar ja, hey, jij bent ook al op, hè? Dus wat dat betreft, we komen er samen goed doorheen. Met de grootste is alle tijden. Zo dadelijk Queen voor je. Een hele fijne, die helemaal kan meezingen. Leon Rimes komt er ook aan. En laten we eens even kijken wat allemaal vandaag gebeurt. In Rusland wordt vandaag de overwinning op Nazi Duitsland gevierd. In de Tweede Wereldoorlog gaat gepaard met een parade in Moskou. En een speech van president Poetin. Zijn dat er geen militaire voertuigen te zien, geen tanks en zo? Ja, of die dan uit bescherming niet getoond worden, of dat ze gewoon op zijn, dat is de grote vraag. Er komt een handjevol buitenlandse leiders naar Rusland, maar voor de rest, ja, goed. Er wordt ook gevoetbald vandaag. Willem II speelt om 16:30 vanmiddag tegen RKC Waalwijk. En de Graafschap die ontvangt Almere City om 20:00 vanavond in de tweede ronde van de play-offs om een plekje in de Eredivisie. En nog was een shout-out voor de voetbalsters van PSV voor het eerste landskampioenschap. Mag ik daar even applaus voor? Jazeker, ja! 2-0 zegen op ADO Den Haag gisteren, dames. Hartstikke goed gedaan, echt geweldig.

0: een officiële paraplu van Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, dat is de prijs die ik voor je heb. Ja. Een officiële paraplu. Hij is zwart met groene letters en cijfers. Het is de moeite waard, joh. Zo'n grote hit, die stopt ineens. En als je die weet af te zingen, op de juiste manier, dan, ja, dan maak je de kans op. Wil je de opgave horen? Kan je niet wachten? Ja? Nou, luister goed.
2: Well, after all, it's just a compromise of the things we do in love.
0: Oeh, dat is een lastige, hè? Dat is een lastige plaat. Band is 10cc, The Things We Do For Love, maar hoe gaat hij ook weer verder?
2: Well, after all,
0: dan kom jij met je stem. Nou, daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Druk even op het microfoontje en zing hem af op de juiste manier. Zo volledig mogelijk. Dan kom je misschien wel in de uitzending. En dan win je die mooie paraplu. Deze mannen zingen nu wel of niet live? Dat is de grote vraag. Milli Vanilli bij Radio 10.

Tom Johnston, Patrick Simmons en John McPhee. Een onmiskenbaar geluid natuurlijk van Michael McDonald. Jullie de Doobie Brothers hier bij Radio 10. What a Fool Believes. Zo dadelijk voor je. Knallers hoor, van de Four Tops. Lady Gaga komt er ook aan. En de update van Weer en Verkeer. En ja, ook met Hemelvaartsdag gaan we iets bijzonders doen. I'm never-

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: ING rondaf een beleg? Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Even over later.
4: Sst, ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB. En gaan.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Goedemorgen, het is 8:45. Je bent bij Radio 10. Fijn dat je ook in het weekend luistert naar Radio 10. Morgen wordt het qua weer minder. Een beetje buiig, een beetje regen. Maar vandaag ziet het er echt goed uit. Op de meeste plaatsen is er heel veel zon. Het kan 19 tot zelfs 22 graden worden. Er staat soms een oostenwind, een noordoostenwind. Dat is dan wat koeler. Alleen, dat is wel weer fijn voor de molens. Want het is vandaag ook open molendag. Heet dat zo? Nationale molendag. Je kan heel veel molens gaan bekijken van binnen. Doe dat, want daar is het perfect weer voor. Zijn er files? 1 file op de A15, Gorinchem-Ridderkerk. Bij Hardingveld-Giessendam, daar 7 minuten stilstaan. Snel door naar de headlines. En die krijg je nu hier bij Radio 10. Daphne, hallo.
19: Goedemorgen.
18: Hi.
19: De brand bij een metaalbedrijf in Zwalmen, Limburg, is onder controle. De brand brak vannacht uit in hopen metaalafval. Datzelfde gebeurde bij een bedrijf in het havengebied in Amsterdam. Bij beide branden zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Er zijn 3 gewonden gevallen bij een ongeluk met 2 auto's in het Groningse Doezem. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een auto kwam tot stilstand in een tuin, de andere tegen een muurtje. De weg lag vol met brokstukken. En niet veel bedrijven verhogen de reiskostenvergoeding voor werknemers naar 25 cent per kilometer vanwege de hoge benzineprijs. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. Er komen er veel met het OV of met de elektrische fiets, zeggen ze.
18: Ja, dankjewel voor de update. Zo dadelijk Lady Gaga, nu de 4 Tops.
20: Silvans doet

0: Meestal krijg ik dan een appje van ene Sharon. Die zegt, oh, Lady Gaga op de radio. Heb ik hem al binnengekregen? Even kijken hoor. Is er al een appje binnengekregen? Nou, die komt denk ik zo meteen wel. Helemaal fan van Lady Gaga. Always remember us this way hier bij Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, en dit is Michael. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sylvain.
0: Ja, Michael Kolegem uit het mooie. Waar kom je ook weer vandaan?
2: Rosmalen.
0: Ja, is het nou Rosmalen of Rosmalen? Maar jij zegt het is Rosmalen, hè?
2: Het is gewoon Rosmalen.
0: Ja. Hey, maar je zegt net iets nieuws voor mij. Het hoort tegenwoordig bij Den Bosch.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon Den Bosch. Ik vind dat het, ja, de grote wielen waar ik dan woon, dat is gewoon Den Bosch,
0: joh. Okay, ja, dat je die...
2: Ze noemen het het grond van Rosmalen. Maar ja, als je één stap naar links zet, dan zit je al in Den Bosch, bij wijze van.
0: Kom je dus,
2: ja,
0: dat de burgemeester van Rosmalen je nu uit het stadje gaat zetten? Want anders, ja. Zou niet mooi zijn.
2: Nee, dat doet hij niet, joh. Hij luistert niet, denk ik.
0: Jij werkt in een soort groot warenhuis. Nou ja, we moeten zeggen, een soort pakhuis. Ja, zodat pakjes bij de mensen thuiskomen. Dus ja, een soort online verhaal. Zit ik er goed zo?
2: Ja, een soort mini-bol.com.
0: Ja, dat, ik wou bol.com niet zeggen. Maar
2: ze hebben er van alles, ja, noem het maar op. Het is echt van alles.
0: Ah, oké, en op zo'n heftruck rij je dan?
2: Ja, heftruck, rietstruck.
0: Is er bij jou zoals het omgevallen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, ja, dan moet je wel echt heel erg gek gaan stuntelen, wil je dat voor elkaar krijgen. Het kan wel, maar
0: ja,
2: het komt zelden voor. Meestal mensen die daar oprijden, die hebben ook een certificaat ervoor en die weten wel wat ze doen.
0: Kijk, ja, ik zie vaak van die filmpjes op internet, vind ik altijd leuk.
2: Ja, maar dat is meestal in het buitenland, toch?
0: Ja, dat is waar, niet bij jou. Nee, ik heb jou nog niet zitten.
2: Nee, in Nederland is alles wel redelijk strikt in orde, hoor.
0: We gaan zingen, je hoort zo meteen een groot hit. En de bedoeling is dat je hem even afzingt voor een mooie Radio 10 paraplu. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Laten we het gaan proberen.
2: The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love.
0: Ja, volgens mij was dat helemaal goed. Volgens mij. Ja. Ook van Puffelen, de notaris, zit hier mee te zingen en te knikkeren. Het knikken met zijn hoofd van ja, het is goed. Duim gaat omhoog. Gefeliciteerd hoor, je krijgt een officiële paraplu van Radio 10.
2: Dankjewel, Sylvain.
0: Kleine shout-out nog een paar andere mensen. Wil ik het even laten horen. Even kijken, dat was Gerald. Ja, die mocht niet meedoen, maar die heeft toch gezongen. Luister mee. Waar heb ik hem? Oh, wacht even. Ander knopje, zoveel knopjes hier. Komt hij aan, luister mee.
3: The things we do for love.
0: Beetje agressief vind ik hem. Dat wel, ja.
3: The things we do for love.
0: En Stientje Boersma, die zong eigenlijk de verkeerde tekst. Luister even mee. Daar komt ze.
4: The things that could be love.

0: Boring is niet meer. Afgelopen januari deden ze hun laatste avonden in Ahoy. Hoe is het nu met bijvoorbeeld Serge Zuiderwijk? We gaan hem zo even bellen en kijken wat hij aan het doen is. En kijken of we hem nog over kunnen halen voor wat leuks voor de veiling.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste, de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hé, hey, bedankt.
8: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
16: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
17: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
18: Dat is wit goud voor weinig.
17: Aldi. Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
17: Aldi.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Waar je zo dadelijk in deze Zuiderwijk hoort van de Golden Young, die gaan we even wakker bellen. Ook Soul Sister komt eraan en Lily Allen. En nu het nieuws van 9 uur met Daphne.
20: In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
21: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
24: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
23: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
22: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
26: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Not Fair. Lily Allen bij Radio 10. Het is 8 over 9. En ja, dames en heren, bijzonder moment hier bij Radio 10. Want afgelopen januari stopten ze met optreden. Het officiële einde van de Golden Earring. En ik ben heel benieuwd hoe het nu met Cesar is. Cesar Zuiderwijk, goedemorgen! Nou, niet zo goed.
1: Hallo.
0: Ja, niet zo goed hoor ik net, hè?
1: Ik heb een stukje glas onder mijn voet. Ik weet niet wat dat is.
0: Ja.
1: Dat is
0: ingegaan. Heb je staan dansen bij Emil Ratelband op het glasveld?
1: Nou, nee. Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: Nou, doe voorzichtig. Cesar, fijn om elkaar even te spreken. Hoe gaat het met je?
1: Nou ja, goed.
0: Ja?
1: Ja weer, want jij bent ook een beetje uit de bloeding geweest.
0: Ja, klopt. Ja, ze hebben een virus.
1: Ja, had je ook 4 Russen, ja.
0: Ja, maar, ja, 4 Russen. Nee, maar het gaat... Kijk, bij jou is natuurlijk wel even een levenverandering geweest van... jarenlang optreden en nu officieel stoppen. Ja, geen zwart gat voor jou, ja. Toch?
1: Nou, nee. Ik heb genoeg leuke dingen te doen.
0: Ja.
1: Maar ik heb 4 jaar lang de Naakte Waarheid gespeeld.
0: Ja.
1: De laatste solovoorstelling. En daar hou ik het bij.
0: Ja.
1: Ik ga een nieuwe voorstelling maken. Dat is zo intensief en zo. En, ik wil nou de plantjes wel eens zien groeien, zeg maar.
0: Daar wil ik zo alles over weten, over jouw show. Want die doe je in het jaar, dat is over drummen. Maar hoe heb jij januari beleefd? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, heel, heel emotioneel, heel mooi. En we hebben dat gevierd met een hoop vrienden en collega's, zeg maar.
0: Ja.
1: Want de sfeer onderling in Nederland tussen groepen en zangers en zangers is allemaal te gek. Dus
0: Heb jij de kans gehad om iets te zeggen tegen je fans? Want kijk, Barry zei wel een heel mooi dankwoordje aan alle fans. Maar nu heb je het podium. Zou je iets willen zeggen tegen al die Golden Earring fans die nu luisteren?
1: Ja, dat doe ik in die voorstelling ook wel. Kijk, maar ja, zangers die zijn altijd gewoon het best gebekt, hè, dat weet je. Maar ja, dat is duidelijk natuurlijk dat zonder onze fans en iedereen die ons geholpen heeft en waar we mee gewerkt hebben... Ja, als die er niet waren geweest, dan was je niks. Dan kun je plaatjes maken tot je ons weegt, maar dan gebeurt er gewoon niks. Dus we hebben dat allemaal te danken aan die enorme hoop fans. En die 5 dagen in Ahoy, dat was gewoon de apotheose. We hadden er gelopen op 10 of 15 kunnen zijn. Maar ja, dan moest getennist worden in Ahoy.
0: Oh ja?
1: Het
0: kon niet langer. Het kon niet langer. Maar steeds namens alle luisteraars en alle Golden Earring fans... Ook dank naar jou toe natuurlijk, naar de hele band. Van al die mooie jaren. En nu, je zei het al, je bent nog in de theaters. De Naakte Waarheid. De allerlaatste voorstelling komt eraan... waarin je heel veel leuke anekdotes vertelt. Hè? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Dit is een hele speciale voorstelling. Ik wilde de laatste altijd spelen in Den Haag.
0: Ja.
1: En dan wel in een bijzonder theater. En dat is dat Amar Theater in Spui. Een fantastisch nieuw theater. Maar heel groot, gaan 1200 man in man.
0: Zo.
1: En dat voor een drummer.
0: Zo. Dan ben je wel iemand, toch?
1: Ja, dat verwacht. Ja, ik bestouw ze dromen niet natuurlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: fantastisch.
1: Maar het is ik heb een backdrop hangen met iets van 100 foto's.
0: Ja.
1: En achter elke foto is een verhaal. Dus kort maar op en we houden het licht aan. Dus het is heel leuk, het is heel gezellig. We praten met elkaar, we kunnen vragen uitwisselen enzovoorts. En mijn hele leven komt voorbij, gewoon zowel persoonlijk als wat ik met de mensen waar ik mee gespeeld heb.
0: Dus...
1: En we hebben een aantal gasten die heel leuk zijn natuurlijk. Dat gaat van mijn eerste bandje waar ik in speelde, René de Alligators.
0: Ja.
1: Nou, de Ladybirds, een van de Ladybirds kon meespelen, man.
0: Oh, wat gek.
1: Ja, dus 60 jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: Ik meespeelde. En we hebben John Engels, die kon een stukje meespelen. Rinus. Dat wordt een dolle middag. Het begint om 3 uur.
0: Ja, in de Amar in Den Haag op 17 mei. En er zijn nog kaarten voor. Een paar, dus wees er op tijd bij. En dan is het een bijzonder... De allerlaatste... Ja, mooi is dat, hè? Er zijn nog een paar kaarten, hè? Nog 3 of zo, hè?
1: Nee, Ja, als ze niet al weg zijn.
0: Nee, maar dat valt wel even te checken. Dat wordt vast heel mooi. Nogmaals 17 mei, Amare Den Haag. Ik weet ook, we zijn namelijk ook met de Alpe d'Huez bezig. Jij bent ook kunstenaar, je maakt wel eens mooie werkjes. Kan ik jou daar binnenkort even over terugbellen? Want we hebben een actie lopen en misschien dat we wel iets kunnen betekenen voor elkaar.
1: Ja, ik maak wel schilderijtjes van drummertjes. En ik beschilder drumtellen en zo.
0: Ja, nou misschien kunnen we daar wel mee.
1: Dat koop ik ook na de voorstellingen.
0: Oh.
1: Dus de opbrengst voor ALS. En trouwens, 20% van de hele recette van deze voorstelling gaat naar ALS. Dus,
0: fantastisch.
1: Dat helpt ook op een goede manier.
0: Nou, dat is mooi. Nou,
1: geef maar een zijntje. Wanneer is dat?
0: Ja, ik kom daar even over terug binnenkort. Maar voor nu wil ik je bedanken. Nogmaals, dus 17 mei, Amare in Den Haag. De allerlaatste naakte waarheid met Cesar Zuiderwijk. Cesar, diepe buiging voor jou en de hele band, hè?
1: Nou, dankjewel.

0: naar bij Radio 10.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: In Japanse badhuizen en sportscholen zijn tato's, tatoeages, nog steeds verboden. Dus dan weet je dat. Geen tato's in de badhuizen en sportscholen. En sportscholen is wel een probleem dan, toch? Lijkt mij. In Engeland is het strafbaar om verdacht om te gaan met een zalm. Ja, als je op straat loopt met een lange zalm onder je oksels, dan zeggen ze, ho, meneertje. Dat is verdacht, wat gaat u doen? Ja, en over haar is niet heel veel te vinden, behalve dan dat ze een kat heeft met de naam Skipper. Ik heb het over Shania Twain. Ze

0: de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Green.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of

0: En ook Erik de Zwart komt net de parkeerplaats oprijden. Hij maakt net zo'n achtdraai, zo'n unit met zijn auto. Doet hij hartstikke goed.
1: Alp de Zes, ja. Radio 10.
0: Ja, en Radio 10 volgt en steunt het team van Yvette op weg naar de Alp de Zes. Op 4 juni gaan familieleden en vrienden van Yvette geld inzamelen voor kankeronderzoek. En wij helpen mee. Hun deelname is een eerbetoon aan Yvette. Afgelopen mei overleed zij aan endeldarmkanker. Yvette is slechts 44 jaar geworden. Om zoveel geld mogelijk op te halen voor kankeronderzoek zijn we een veiling gestart. Daar vind je echt unieke veilingstukken, hoor. Echt buitenkantjes die je niet mag laten liggen. Ook als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt. Wat dacht je van een billboard met jouw reclame langs de A20 bij Rotjeknor bij Rotterdam? Of een all-inclusive feest voor 50 personen met optreden van Tino Martin. Eten en drinken erbij, alles erop en eraan. Dus voor 50 personen. 50, ja. Dan kan je een mooi feestje vieren, toch? Maar ook als je gewoon een eurotje wilt doneren, is dat mogelijk. Alles om kanker de wereld uit te helpen. Check eventjes de veilingartikelen op radio10.nl. Dus ga eventjes naar radio10.nl.

0: dit is Radio 10. Goedemorgen. En lekker dat je al zo vroeg erbij bent. Nou ja, vroeg. Hey, hallo. Het is bijna 10 uur. En zometeen na 10 hoor je de one, the only, Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan weer herinneringen ophalen, hè?
1: Zometeen inderdaad na 10 weer hits en herinneringen wat de klok slaat. Maar wat dat wordt, dat ligt geheel in jouw handen. Dus stuur je verzoekje met herinneringen even door via een bericht in de app van Radio 10. Of via radio10.nl/Erik. Maar stem ook even op de hit battle, want ga je voor A. Get Down On It van Kool & The Gang. Of wordt het optie B, Let's Go Dancing. Nou, welke van de twee heb je voorkeur? Stuur A of B naar de Radio 10-app en de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social deal, deals die je niet mag missen. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
14: Zo je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
20: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister.
3: Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Het ANP-nieuws van 10 uur.
23: In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
24: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
25: Tango?
24: Huh?
25: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken en dan vol vooruit.
26: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw en ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
27: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
28: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
29: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
28: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
30: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.

Goedemorgen op deze zaterdagochtend in het weekend van Radio 10. Ik heb de stofdoek weer meegenomen om de komende 2 uur het stof van de hits en herinneringen te halen. En welke we onder die dikke laag vandaan moeten halen, dat bepaal jij. Dus stuur de top 40 hit uit het verleden met jouw verhaaltje door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Dit half uur allereerst terug naar 1982. Een nog te maken herinnering van Mark aan een hit uit die tijd. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst muziek van Toto en natuurlijk de winnende hit van Cool and the Gang. Keep it cool en ga je gang uit de hitbattle. Hier is Let's Go Dancing.

0: Africa scoorde Toto in 1982 nog een hit. En dat was deze, het liefste verhaal over Rosanna. Erik de Zwart. Het weekend van 10. Sinds deze week maken we ons bij Radio 10 hard voor Alpe d'Huez. Een indrukwekkend evenement waar we geld voor ophalen om te besteden aan kankeronderzoek en voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Via radio10.nl/doneer kun je terecht voor een donatie. En we hebben ook een toffe veiling via vakantieveilingen. Daarover vertel ik zo meteen meer. Maar eerst naar een andere Radio 10er met een hart van goud. Mark van der Waard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij maakt je ook hard voor deze verschrikkelijke ziekte. Wat gaan jullie doen?
1: Wij doen mee met de 35e keer van de Europa Run, de Rotterdam-Parijs estafetteloop.
0: Oké.
1: Waarin ook een 5000 mensen meedoen. En waarin geld opgehaald wordt voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.
0: Nou, dat is heel goed. En wat is jullie drijfveer om dat te doen?
1: Nou ja, we hebben verschillende mensen natuurlijk in de familie en kennissen die de laatste dagen meegemaakt hebben. Ja, als je daar iets aan toe kan voegen, dus leven toevoegen aan de laatste dagen van het leven, dan werken we daar graag aan mee. Dus we zetten ons sportief in en hopen zo geld op te halen met ons team voor het onderzoek en de laatste dagen van de palliatieve zorg van kankerpatiënten.
0: Ja, hey, en waar kunnen mensen eventueel doneren voor jullie team?
1: Wij zijn team 120 van de Haan Tankstations. Dus als je team 120 openrun en typt, dan kom je vanzelf op onze site.
0: Ik hoop dat de mensen nog wat geld erover voor over hebben. Hoe meer initiatieven om dit allemaal uit de wereld te helpen, natuurlijk hoe beter. Nou, is er een tipparade hit, zou je niet denken. Maar die past bij deze onvergetelijke herinnering die eraan gaat komen. Hoe zit dat? Welk is dat?
1: Ja, dus voor ons is dat Don't Stop Believing. Omdat we als team blijven geloven dat ook de laatste dagen van het leven leven toegevoegd kan worden om het ietsje draaglijker te maken. Just

0: Marvin Gaye zijn allerlaatste album Midnight Love, met erop de monsterhit Sexual Healing. Lang mocht hij niet genieten van dat succes, want 2 jaar later, op 1 april, werd de legendarische zanger een dag voor zijn 45e verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader. Een glansrijke carrière kwam met een doffe knal tot een einde.
1: Radio 10, Altuzes.
0: Daarvoor hadden we Journey met Don't Stop Believing en een verhaal van Radio 10 en Mark, wat prachtig past in de aanloop naar Alp du 6, wat wij supporten als Radio 10, met in het speciale team Alp Divet, een groep vrienden en familie die meedoet als eerbetoon aan hun Yvette. De 44-jarige moeder van 2 kinderen overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker, en wij zijn geraakt door hun verhaal en helpen het team van haar man Paul om zoveel mogelijk op te halen. Nou, dat doen we dus samen. Een bedrag, groot of klein, alles is echt welkom. We hebben dit jaar zelfs een veiling en die vind je via radio10.nl. /doneer. En daar kun je bieden op de items en belevingen die nergens te koop zijn, behalve op vakantieveilingen. En de opbrengst gaat allemaal naar het team Alp Divet en dus naar het goede doel van Alp du 6. Een van die dingen is een tramrit maken met Jeroen Nieuwenhuizen en mij. We hebben een gedeelde passie voor treintjes en trammetjes en we nemen je graag mee tijdens deze unieke rit in de Amstertram. Je kunt erbij zijn, want de komende dagen wordt dagelijks even de weinige plekjes in onze tram geveild. Daarvoor moet je, en ook voor al die andere items, nu naar radio10.nl/doneer gaan. Dan even een blik op de top 5 van deze week terug in 1982, want dat hitjaar behandelen we tenslotte. Deze week terug in de tijd, genoteerd in de top 40 op de 2e plaats, Man at Work en Down Under.

0: dat een van de best verkochte ABBA-albums ooit werd. Dit was Head Over Heels. Een van de hits uit 1982 die ons weer even terugbracht naar de tijd van toen. En welke hit uit 61 jaar hitgeschiedenis neemt jou mee terug naar een bepaald moment? Stuur het door via de app van Radio 10 of radio10.nl. En wie weet draai ik dat straks. Maar eerst het komende half uur terug naar 2002. Je hoort herinneringen aan Phil Collins en ook Robbie Williams zorgt dat er iets moois gaat gebeuren. Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat
6: gaan we vieren. Aldi.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
6: vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
10: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
6: Kippie.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Erik de Zwart. Dit half uur gaan we terug naar 2002. Je hoort de levensgevaarlijke hit van Sophie Alice Baxter. Maar nu eerst Robbie Williams.

0: Ja, dat is toch mooi. Twee hits voor de prijs van één. In 2002 scoorden ze er al een hit met deze. En twee jaar geleden werd het na ruim 20 jaar opnieuw een groot hit. En zelfs groter dan ooit dankzij een naaktscène in de film Saltburn. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Zoals die Engelsen dat ook zo heerlijk kunnen zeggen. Soms zijn er van die liedjes of albums die een onuitwisbare indruk achterlaten. En dat geldt ook voor Radio 10 Mark. Een andere Mark. Mark, kom er maar in.
1: Hoi Erik. Heel speciaal is Testify van Phil Collins. Dat heb ik gevonden op internet toen ik 500 kilometer verwijderd was van mijn vrouw en haar dat toegestuurd heb. En dat is nog steeds ontzettend belangrijk in ons leven.
0: Ja, dat zie je.

Met 6 stijf uitverkochte shows in Ahoy in 2021, 2022 en 2023. En natuurlijk vorig jaar het legendarische concert in de Kuip. Daarmee bewijst Direct nog altijd dat ze tot de meest iconische rockbands van Nederland behoren. In 2002 scoorden ze toen nog in oude bezetting hun tweede hit op rij. En dat was Inside My Head. Dan even een blik op de hits van deze week terug in de tijd. De top 40 van 11 mei 2002. Op nummer 5 bleef staan Shakira met Whenever, Wherever in de 14e week. 5 weken nu voor K3 met Toveren. En die zakte van 3 naar nummer 4. 2 weken in de top 40 stond Brainpower met zijn dansplaten. Die ging met een superstip van 21 naar 3. Op nummer 2 bleef staan For My People van Missy Elliott. Miss Diminior, Diminior, moeilijk woord. In de 5e week top 40. En ook 5 weken nu genoteerd voor de nummer 1. En die bleef daar staan op die eerste plaats. Dat was Billy Crawford. En dat balletje voor Billy Crawford ging al vrij vroeg rollen, zou je kunnen zeggen. Want in de categorie ramen waar, hij werd ontdekt toen hij als kind zong op een bowlingbaan. Het was geen spare, maar een strike richting een succesvolle carrière. En dat begon allemaal met

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
16: Even over later.
17: Psst, ik ben aan het streamen.
16: Sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
21: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
22: Kippie!
23: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: van 11 uur.
1: De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. Het radioteam Weerdoor weer online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

11 uur geweest op de zaterdag in het weekend van 10. Nog een uur bepalen de herinneringen aan hits uit vervlogen jaren. De route weer voor Erik Stop 40 Dish Hit Dossier. En wat zou jij graag willen horen? Stuur je verzoekje met het verhaal door via de app van Radio 10. Die is gratis. Of je gebruikt je toetsenbord en muis om te klikken. En dan tik je op radio10.nl/Erik. En dan vul je daarin wat je graag wil horen. En natuurlijk die herinnering erbij. Ondertussen ga ik het muzikale landschap van 1973 zometeen met je doornemen. Een ritje op het stalen ros, zou je kunnen zeggen, van Boudewijn de Groot. Maar eerst een hit van de Steve Miller Band. Dit is

0: samen fietsen was Jimmy. En dat is dan weer de zoon natuurlijk van Boudewijn de Groot. Kortom, een waarschuwing voor de grote boze wereld van een vader aan zijn zoon. Het werd een onvergetelijke hit in 1973. Dan de hit en herinnering van radiotiener Liesbeth Horst. Hallo Liesbeth.
1: Goedemorgen Erik. Ik zou dolgraag willen horen Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Dawn uit 1973. Mijn moeder heeft dat liedje aan mij laten horen. Het was een van haar favoriete liedjes. En ze heeft die tekst voor mij vertaald. Ik was toen veel te jong om dat te begrijpen. Maar ik vond het zo'n mooie tekst en zo'n mooi liedje eigenlijk. En we hebben er samen zoveel plezier aan beleefd. Maar ik hoor het eigenlijk nooit meer op de radio. Nou. Vandaar dat ik dat liedje zo dolgraag zou willen horen. Bedankt. Groetjes, Liesbeth.
0: Nou, Liesbeth, we gaan het draaien inderdaad voor je. En inderdaad, als je die tekst vertaalt, het is niet zomaar een niemendalletje. Het is een man die in de gevangenis heeft gezeten en die

0: Carly Simon en You're So Vain, een hit wat staat voor Je bent zo ijdel. En hoewel Carly als ijdeltijd de kakken zet, dat was eigenlijk bedoeld voor Warren Beatty. Die dacht dat hij wel even een relatie met hem kon beginnen. Maar ze wees hem af. Maar ijdel zijn is echt niet iets negatiefs. Een beetje zorg voor jezelf en je uitstraling, dat is volkomen normaal. Het wordt pas als ijdel gezien als het allemaal een beetje doorslaat. En vooral als je het alleen maar doet om indruk te maken op anderen. Dus een beetje is niet zo erg en een beetje te veel dan weer wel. Niels, hoe zit mijn haar?
1: Ja, fantastisch.
0: Kijk, dat wil ik even horen natuurlijk. Hè. We kijken even naar de top 5 van 12 mei 1973 op nummer 5. Met een stip vanaf 10 gestegen de derde week. Tie a Yellow Ribbon van Dawn. Tute Reconnaître van Anne-Marie David zakte van 3 naar 4 in de vierde week. 3 weken nu in de top 40. Mosedades Eres Tu ging van 11 naar 3. Op nummer 2 blijven staan Forever and Ever van Demis Roussos in de zevende week. En 4 weken nu in de top 40 en op de eerste plaats Power to All Our Friends van Cliff Richard. We draaiden de grootste songfestivalhit van dat jaar, maar dat was niet de winnaar. Eres Tu behaalde de tweede plaats, maar wist een andere of een grotere hit te worden dan het winnende nummer van Anne-Marie David, Tute Reconnaître. Die hield het maar 1 weekje op de derde plaats in de top 40 vol, in tegenstelling tot deze Mosedades die het 3 weken vol hield op plaats nummer 3 in de top 40. En je hoort ze nu.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
10: Aldi, deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
16: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
18: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
25: Erik de Zwart. Tot 12 uur terug naar de hitlijsten van 1987. Je hoort Living in the Box, maar eerst George Michael en Aretha Franklin. Dit is

0: met en door Living in a Box. Het weekend van 4. Het zijn de hits uit 1987 die ons in Erik's Top 40 hitdossier tot de lunchtijd weer even terugbrengen naar de tijd als tieners van toen. En de herinneringen aan een van die hits kwam binnen via de app van Radio 10. Hallo Frans.
1: Goedemorgen, hier Frans Rol. Bij deze wil ik mijn muzikale herinnering doorgeven. Dat doet mij denken aan de tijd dat in de jaren 80 de Kopkamers woonde in de Roemer Visserstraat achter het Leidseplein nabij het Vondelpark. Er was toen muziek wat mij nog wel heel erg aansprak, dat was Papa Chico. Oh, lijkt me een hele mooie zomerrit ook. Dus als die vandaag nog gedraaid kan worden, graag. Hartelijke dank, groetjes.

De gevoelige snaar van Whitney Houston. So emotional. En dat was zeker het verhaal eerder in de show, zo net na 10. Maar gelukkig zijn er tal van hartverwarmende acties, zoals Alpe d'Huez, wat wij vanuit Radio 10 natuurlijk volop supporten. Dagelijks hebben we ook een unieke veiling via radio10.nl/doneer. En op dit moment loopt een item nog 10 minuutjes op de klok. Een van mijn favorieten. Het is een ticket voor een unieke tramrit met Jeroen Nieuwenhuizen en ondergetekende met mij dus. Ga meteen naar die site radio10.nl/doneer en grijp je kans. Dan grijp ik ondertussen het gedrukte exemplaar erbij van de top 40 van 9 mei 1987. La Isla Bonita van Madonna. Die ging in de vijfde week één plaatsje omhoog van 6 naar nummer 5. Op 4 bleef staan in de zevende week With or Without You van U2. En Let It Be van Ferry 8 bleef staan op de derde plaats. Ook 5 weken in de top 40. 9 weken nu in de lijst en gezakt van 1 naar nummer 2. Sailing home, feeling young, feeling strong, Piet Veerman. Crockett Team van Jan Hammer uit de bekende Veronica TV-serie steeg van 2 naar nummer 1 in de vijfde week. Die draaien we allemaal niet, we draaien wel één van de twee zittenblijvers. En dat is de plaat die op nummer 4 stond in de zevende week top 40. U2, With or Without You.

was in de hits uit 1987. Morgen heb ik weer een nieuwe stapel hits bij me om te draaien. En jij bepaalt welke het worden. Stuur op de valreep nog even jouw liedje met herinnering door via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Heel veel plezier met de week.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.

0: ajax.nl.
1: Het nieuwe Ajax, derde tenue, is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: anders doet. Een hele goede middag. De weekendshow gaat zometeen beginnen met Crowded House, Weather With You. Eerst Daphne van der Meij met het nieuws van 12 uur.
1: Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. Het radioteam Weerdoor weer online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen worden 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af.
0: Dankjewel Daphne. Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Een kwartier extra. De oprit is daar afgesloten. Dan de A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan is daar afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. 20 minuten vertraging. En als laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en de grens met Duitsland. 16 minuten extra.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
9: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
10: Laat het hier zijn.

0: When Love Takes Over, dat is de ratio ver te zoeken. David Guetta en Kelly Rowland.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Ja, met Robert en Kim, maar dan zonder Kim vandaag. Eerlijk is eerlijk, ik mis haar nu al. Het scheelt toch een hoop gezelligheid zo op de zaterdagmiddag. En minstens 3 politiek incorrecte meningen. Al dan niet onderbouwd. Maar goed, ja, ze heeft een weekendje vrij. Zoals iedereen wel eens een weekendje vrij verdient. Volgende week dan is Kim er zeker weer. Ik hoop dat jij een relaxte zaterdagmiddag hebt. Want we hebben gewoon een volle weekendshow. Ook vanmiddag proberen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Voor Alpe d'Huez. Dat steunen wij sinds deze week weer actief. Jij kan ons enorm helpen. Ik ga je zo meteen bijpraten hoe. We gaan op zoek naar het itsy-bitsy kleine Nederlandse tintje tijdens het Songfestival komende week. Want ja, je zou het bijna vergeten, we doen niet mee. Maar het is wel, het is wel. En je maakt kans op een Radio 10 DAB Plus radio als jij een juiste voorspelling weet te doen over de uitslag van een Nederlands kampioenschap, waarvan je waarschijnlijk op dit moment nog niet eens weet dat het bestaat, dat kampioenschap. Ga ik je later ook helemaal over bijpraten. En verder hebben wij, zoals je gewend bent, de grootste hit aller tijden op deze stralende zaterdag. Met zon en stapelwolken en 18 tot 22 graden. Dit is de weekendshow met nu Mr. Mister.

0: The Radio Star, The Buggles. En inderdaad, Video Killed The Radio Star. Komende zaterdag. Ja, je zou het bijna vergeten. Dan is het zover. Dan ga je waarschijnlijk dit weer horen. De kans is groot dat je het ergens op pakt, hè. De Eurovisietune. Want het Eurovisie Songfestival komt eraan. Dinsdag, dan is de eerste halve finale. Donderdag, de tweede halve finale. En dan volgende week zaterdag volgt de finale. En ja, als Nederland, we weten het allemaal, doen we dit jaar niet mee. En ik vroeg me daarom af, leeft het daardoor ook helemaal niet? Laten we dat even gaan testen. Pak even de Radio 10 app erbij, die is helemaal gratis. Doe mij een lol en stem eventjes voor A. Als je denkt, ja, Eurovisie Songfestival, ik ben fan.
1: Ik kijk zelfs als er niet één artiest zuiver zingt.
0: Of zeg je liever B, moi.
1: Ik vind het alleen leuk als Nederland meedoet.
0: Of zeg je C, ik kijk sowieso eigenlijk nooit.
1: Ik luister nog liever naar een concert van 1000 nagels over een schoolbord.
0: Laat maar even weten. A voor ik ben fan, ik kijk sowieso. Nee, B, ik kijk alleen als Nederland meedoet, dus dit jaar sla ik het even over. Of C, ik kijk eigenlijk nooit, want ik vind er helemaal niks aan. Laat het even weten via de Radio 10 app. Kleine stemming hier onder de Radio 10 luisteraar. Dit is Set Fire to the Rain, Adele.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
19: Oh yeah.
18: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker... maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Zon en wolken bij zo'n 18 tot 22 graden. Ik heb zometeen Summer in the City voor je. Na deze...

0: met een beetje roze zonnebril op, zou je vandaag kunnen zeggen Summer in the City. Moet je wel een hele roze zonnebril opzetten, maar lekker is het wel, joh, de Joe Cocker.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Welkom, welkom op deze zaterdagmiddag. Ja, je zou het bijna vergeten, want we doen niet mee. Maar volgende week zaterdag, dan gaan tientallen miljoenen mensen toch weer dit horen. Blijft toch een mooie tune, vind ik. Eurovisie tune, want komende zaterdag dan is het Eurovisie Songfestival. En ik heb even een klein polletje gehouden. Ik zei, kom maar door op de app. App eventjes A als je zegt, nou, ik ga sowieso kijken of we nou meedoen of niet. B, ik vind het alleen leuk als Nederland meedoet. Of C, ik kijk sowieso nooit. Nou, stemmen gaan heel onverwacht alle kanten op. Raymond die zegt, bij mij werkt het zo. Naar sport kijk ik standaard niet. Ook niet als Nederland speelt. Naar het Eurovisie Songfestival kijk ik standaard wel. Ook als Nederland niet deelneemt. Dat is duidelijk. Winifred die zegt, ik vind er geen ene ruk meer aan. Ook duidelijk. Vroeger was het leuk toen iedereen nog in zijn eigen taal zong en het gewoon één avond was. En Barney aan de lijn, ja, zeg maar, Songfestival dit jaar, ja of nee?
2: Toen ik heel jong was, vond ik het nog wel leuk. Maar ik moet zeggen, ik vind de kwaliteit gewoon niet zo. Je merkt het ook dat er zijn geen grote bands die ooit doorbreken meer. Net zoals ik zeg, het is net een ongeluk. Het is vreselijk, maar je blijft er toch naar kijken.
0: Dus je gaat wel kijken komende zaterdag?
2: Ja, misschien wel.
0: Helpt het als ik zeg, er is een Nederlands tientje, ondanks dat we niet meedoen?
2: Ja, het is altijd wel leuk natuurlijk. Dan ben je altijd wel benieuwd.
0: Nou, luister even goed. Dit is de inzending van Malta en het heeft een Nederlands tintje.

0: Nummer 1, Bella, wordt gezongen door Eden. Het is medegeschreven door Joep van den Boom. En dat klinkt niet alleen Nederlands. Hij is ook Nederlands. Hij zit op dit moment in Wenen. Goedemiddag, Joep van den Boom.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Joep, hallo Joep. Jij staat op het punt om met de Maltese delegatie een repetitie in te gaan zometeen. Dus even snel, maar leuk dat we je kunnen bellen.
1: Uiteraard.
0: Hoe komt het dat een Nederlandse jongen meeschrijft aan het nummer dat de inzending is van Malta?
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg buiten mij omgegaan. Ik werkte samen met een mediapartij uit Engeland en eentje uit België. En die hadden contacten. En die raakten in contact met de organisatoren van het camp in Malta. Ze hebben een Eurovisie schrijverscamp georganiseerd. En daar ben ik toen twee weken heen gegaan. En daar heb ik onder andere toen Bella geschreven met 7 andere nummers. En van dien leerde ik Eden kennen. En zodoende zitten we nu hier.
0: Zit jij nu in Wenen? Vind je het jammer trouwens dat Nederland niet van de partij is dit jaar?
1: Nou, dat ben ik eigenlijk niet zo mee bezig geweest met Nederland daar. Omdat ik natuurlijk echt een fulltime focus op mijn Malta-avontuur had. Het was leuk geweest om natuurlijk met heel veel Nederlanders hier ook nog te kunnen connecten.
0: Ja, precies.
1: Maar via deze kanalen zoals wat jij nu mij biedt en wat ik ook gisteren in CD, lukt dat alsnog. Dus daar ben ik super blij mee.
0: Oké, en dan denk je, volgend jaar dan schrijf ik het liedje voor Nederland wel.
1: Dat zou wel super tof zijn, ja.
0: Nou staat Malta donderdag, want dat is de eerste horde, als 14e in de tweede halve finale.
1: Ja.
0: Hoe schat jij je kansen dat jullie die finale van volgende week zaterdag halen?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. En daar ben ik al de slechtste in om te beantwoorden. Omdat ik ben verder niet heel goed in het gespecialiseerd ben in hoe dat nou allemaal werkt. Ik denk dat wat we gedaan hebben is dat we een liedje geschreven hebben die voor ons heel echt is. En echt heel erg in het gevoel hebben gekropen. En dan is het aan de kijker en aan de Eurovisie, volgens mij ook aan de jury die de halve finale meedoet, om te bepalen of dat goed genoeg is voor een finale, ja of nee.
0: Je klinkt nu als een Nederlandse politicus bijna, Joep. Kom op.
1: Nee, dat meen ik serieus. Ik heb dat ook, ze hebben het hier ook bij gevraagd. En ik moet altijd zeggen, ik heb er oprecht geen idee. Omdat ik ben vooral gefocust op het maken. En dat gaan we nu uitzenden. En dan ga ik hopen dat het met heel veel mensen resoneert.
0: Maar volgens mij staan jullie er best goed voor bij de boekmakers, toch?
1: Zeker. Ja. Maar daar ben ik altijd wat voorzichtig in.
0: Ja, dat hoor
1: ik. Het is vaker gebeurd dat het zeg maar heel hoog stond en dat het laag eindigde. Dus het belangrijkste is dat op de avond zelf dat Eden zich goed voelt en dat we mensen kunnen raken. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we doorgaan.
0: Ik moet eerlijk zeggen, mooi liedje. Bijna alsof je naar een film kijkt. Je krijgt er automatisch beelden bij.
1: Vet. Ja. Ja, de grap is, ik zal het juist heel snel, we hebben ook tijdens het schrijven van het liedje, heb ik ook gevraagd van Eden of hij mij een foto kon laten zien van het onderwerp waar hij over wilde schrijven. Nou was ik natuurlijk toen net in Malta aangeland, ik was nog nooit daar geweest. En ik zag hoe ridderlijk het eruit zag en ik zag hoe mooi het eruit zag. En de oudste gebouwen in Europa volgens mij staan nog steeds in Malta. Dus het is een heel historisch mooi land eigenlijk. En dat allemaal samen. En met de foto die Eden mij liet zien, wat een soort heel romantische Romeo en Juliet scène was.
0: Ik ken Malta niet, maar ik geloof het gelijk. Ik wil er gelijk naartoe.
1: Ja, nee, daarom. Prachtig. Ik denk misschien kan ik wel een tripje aan je aanbieden.
0: Ja. Nou, laten we beginnen dat jij gewoon donderdag, of nou, jij, jullie, naar die finale gaan.
1: Ja.
0: Dan kan jij nog wat langer daar blijven genieten in Wenen. En dat dan bellen we je volgende week zaterdag. Bellen we je nog even terug.
1: Dat is helemaal goed.
0: Dan gaan wij als Nederland gewoon Malta steunen. Dankzij jou.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Vote Malta. Let's go.
0: Hey, geniet ervan.
1: Dankjewel. Topper. Dankjewel. Oh yeah.

Het is een mooie dag voor Alicia Bridges. Als er één avond is voor de nightlife, dan is het de zaterdag wel. I love the nightlife hier op Radio 10. Ik heb jou zometeen weer heel hard nodig, of ik, eigenlijk wij allemaal hier bij Radio 10, om ook dit jaar weer een heel mooi bedrag op te gaan halen voor Alp du 6. Daar zijn we deze week mee begonnen. Ik ga jou zo meteen uitleggen hoe jij zelfs met een klein bedrag al heel erg kan helpen. Blijf daarvoor luisteren hier, Radio 10.

0: Are you drinking my Müller milk protein?
1: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stihl, sterk werk.
15: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
16: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
15: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
14: Stihl. Sterk werk.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
19: Kippie.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Even over later. Psst,
22: ik ben aan het streamen.
21: Oh, sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
23: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
24: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
25: Dit is de weekendshow met zometeen nog Nick Kamen. Each time you break my heart. Na Daphne van der Meij met het nieuws van 1 uur.
0: Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
25: Dankjewel Daphne. Dan het radioteam verkeer. Flitsmeister heeft 12 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. 19 minuten. En 2 vertragingen op de A12 Arnhem-Oude Rijn. Tussen Houten-Oost en de Galenkopperbrug. 16 minuten. En Lunette-Oude Rijn ook voor de Galenkopperbrug. 31 minuten vertraging heeft te maken met wegwerkzaamheden.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
19: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
26: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
27: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
26: Die andere stuiterbal daar.
27: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
28: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.

0: Mr. Rock and Roll. Amy MacDonald in de weekendshow op Radio 10. Dit weekend zonder Kim, want die is een weekendje vrij, maar met Robert. En als jij in de regio Rotterdam woont of werkt en je wil voorkomen dat je 2 weken lang naar je werk rijdt en tegen mijn griebeshoofd moet aankijken op een groot billboard, kan ik me heel goed voorstellen trouwens, dan moet je even de portemonnee trekken.
1: Radio 10, Alpduzès.
0: Ja, voor het goede doel, want we zitten een maand voor Alpduzès. Dat is een bijzonder evenement op de Alpduzès om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ik heb vorig jaar zelf die berg beklommen. Is echt een bijzonder evenement, goed doel. Dit jaar gaan Gordon en Vrouwtje en Gijs Staverman die kant op namens Radio 10. Maar we gaan ons met z'n allen inzetten hier om een mooi bedrag voor Alpduzès bij elkaar te sprokkelen. Team Die Wet steunen wij. Als je daar meer over wil lezen, check dat op radio10.nl. En je kan helpen met doneren. radio10.nl/doneer. En ik weet nog van vorig jaar, we hebben lang niet allemaal een grote portemonnee. Maar we zijn wel met een groot aantal mensen. Dus iedereen die ook maar een klein beetje kan missen, al is het maar een euro. Iedereen die nu luistert, als die 1 euro doneert, dan help je Alpduzès al op een fantastische manier. Dus doe dat eventjes via radio10.nl/doneer. 1 eurotje. radio10.nl/doneer. En als je een wat grotere portemonnee hebt, of je wil namens een bedrijf meebieden op een unieke ervaring, dan kan dat ook. Hè. We houden ook een veiling dit jaar. Zo staat er op dit moment een all-inclusive feest voor 50 personen op de rol met Tino Martin als optredend artiest daar. Gaat als een speer. Is al 10.000 euro opgeboden. Maar misschien zijn er wel bedrijven die denken, nou, leuk personeelsfeestje, daar heb ik wel wat meer voor over. Overbied dan. Je hebt nog een paar dagen de tijd. Je kan verder bieden op een meet and greet met Steven Kazan. Een culinaire tramrit ook met onze eigen machinist Erik de Zwart. En voor bedrijven ook wel interessant, denk ik. 2 weken lang een levensgroot billboard op de A20 bij Rotterdam. Daar is tot nu toe €951 opgeboden door ene Tom B. Althans, dat was tot een paar minuutjes geleden het hoogste bod. Ik ga dit bedrag verhogen, heb ik inmiddels gedaan, tot €1000. Dus als jij niet wil dat jij binnenkort 2 weken lang naar je werk rijdt met mijn hoofd op een billboard dat jou aanstaart, dan moet je mij overbieden. Een billboard op de A20. Overbied mij, het is heel simpel. radio10.nl/doneer. We willen daar meer dan €1000 voor ophalen, want dat is echt veel geld waard, zo'n billboard. Dus kom maar op, overbied mij via radio10.nl/doneer.

Radio Team met Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. En wat voor een weekend. Wij zitten midden in het sponsoren van Alpe d'Huez, had ik het net al even over. Ik heb een mooi veilingartikel net overboden. Ik heb 2 weken lang een groot billboard langs de A20 bij Rotterdam heb ik op €1000 gezet. En ik daagde je uit van nou kom maar, overbied me maar. Heeft nog geen 5 minuten geduurd. Hij staat nu op 1010. Vind ik nog steeds aan de lage kant. Dus ik zet hem zo meteen op 1025. Kijken wie daar overheen gaat. Jongens, blijf bieden voor het goede doel. Kankeronderzoek Alpe d'Huez. Radio10.nl/doneer. Je kan ook gewoon lekker blijven luisteren en proberen om zo meteen een Radio 10 DAB Plus radio te winnen. Als blijkt dat jij een goede voorspeller bent. En wel de voorspelling van een Nederlands kampioenschap dat op dit moment gaande is, waarvan je waarschijnlijk op dit moment ook niet weet dat het überhaupt een sport is. Ga ik je zo meteen meer over uitleggen. Je kan er dus een DAB Plus radio van Radio 10 mee winnen. Net zoals je afgelopen week kaarten kon winnen voor Treasure. Maar wat bijna niemand weet is dat Bruno Mars een hele goede imitator blijkt te zijn van dat beetje Treasure. Luister maar, dit is Marry You op Radio 10.

0: ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Aldi.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Robert Peller in de weekendshow. En daar hoort The Weeknd bij. Zometeen hoor je Blinding Lights. Eerst Daryl Hall en John Oates.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Mensen, wij gaan voorspellen.
1: Weekendshow. Voorspel.
0: Ja hoor, voorspellen maar. Je kunt er een mooie Radio 10 DAB Plus radio mee winnen. Als jij een goede voorspeller blijkt te zijn in een sport waarvan je misschien geen idee hebt dat het überhaupt een officiële sport was. Ik wist dat tot gisteren niet, inmiddels wel. Ik heb het wel veel gedaan. Later ook wel met mijn eigen kinderen. En ik denk dat jij het ook wel eens hebt gedaan. Met steentjes over het water keilen. Dat ze zo opspringen, dat ze zo ver mogelijk wegkomen. Nou, op dit moment is in Rivierpark Maasvallei in het Belgisch-Nederlands kampioenschap stone skimming bezig. Zo heet het op zijn Engels, stone skimming. En dat is een idee van Katien Schaarlakens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het echt topsport wat jullie doen? Of wordt er gewoon met een biertje in de hand een beetje steentjes gekeild?
2: Oh, het houdt het midden daartussen. Want het is natuurlijk geen officiële sport. Maar we pakken het toch professioneel aan. We hebben een reglement en zo. En prijzen.
0: Ja.
2: Maar de reden waarom we dit organiseren is toch vooral om de ontmoeting tussen de Maasdorpjes en bij uitbreiding de Limburgers te bevorderen. Zeg maar. En om ook het belang van water en waterbeleving.
0: En is de officiële naam keilen?
2: Goh, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Oh. Keilen, ketsen,

0: in Limburg zeggen ze schuifelen of schiefelen.
1: Schuifelen?
0: Schuifelen.
1: Schuifelen.
0: Of schiefelen, ja.
1: Schiefelen, oké. Okay. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, ja, dat is Limburgs, zeg maar. Maar
1: okay.
0: Engels wordt het stone skimming genoemd.
1: Stone skimming, ja. En dat is in Schotland, geloof ik, wel echt een officiële en grote sport, toch?
0: Ja, daar hebben we de mosterd gehad. Want Schotland organiseert elk jaar het WK op een heel klein eiland. Het lijkt een beetje op de Maas geleid. Het zijn leistenen daar, geen grind. En toen wij hen contacteerden om te horen of wij wel een Belgisch-Nederlands kampioenschap konden organiseren, waren ze super enthousiast.
1: Oh,
0: en zij reserveren ook één plekje op hun WK voor de local die hier vandaag het verste gooit.
1: Kijk, dat is mooi. Dat hebben jullie goed geregeld. Hoeveel van die platte stenen hebben jullie gezocht? Want je hebt er wat nodig, denk ik, voor zo'n kampioenschap.
0: Ja, iedereen die zich heeft ingeschreven heeft in principe minstens 6 stenen bij. Want die krijgt 2 pogingen van 3 stenen.
1: Ja.
0: En als hij dan in de finale komt, ja, dan heeft hij er nog eens 3 nodig.
1: En wat is de perfecte steen? Een beetje zo'n platte, neem ik aan, toch?
0: Ja, een platte met niet te veel hoekjes. Dus goed afgerond. Ook niet te groot. 9 centimeter is het maximum.
1: Oké. Okay. En dan de techniek. Wat is, ben je zelf een keiler?
0: Oh, ja, ik kom heel vaak aan de Maas. Dus dan keil ik.
1: Ja,
0: ik ben er niet per se goed in. Maar ik weet wel dat die polsbeweging en dat je laag genoeg bent, dus dat je niet te hoog boven de waterrand gaat staan, dat is heel belangrijk. En het moet minstens 2 keer tikken.
1: Minstens 2 keer op het water stuiteren.
0: Ja, en dan is het toch vooral de afstand die telt.
1: Ja, bij mij gaat het, ik heb het natuurlijk ook heel vaak gedaan, maar dan is het vaak na 5-6 keer, dan is het wel uitgestuiterd. Ja. Maar ik zat even filmpjes te kijken. De records zijn echt richting de tientallen keren dat over het water stuitert.
0: Klopt. Ja, er is zelfs wel ergens in Amerika eentje die 99 keer heeft gestuiterd. Maar voor alle duidelijkheid, de Schotse regels gaan over de afstand.
1: En het wereldrecord ligt zo rond de 120 meter. Volgens mij, dat is ook een flinke afstand. Wat denken jullie vandaag te gaan gooien?
0: Ja, we hebben hier vandaag de nummer 2 van de wereld. Die is zich ook ingeschreven. Dat is dus een Schot.
1: Oh.
0: En die gaat straks gooien. Dus dat zou wel echt ver kunnen zijn. Maar ja, hoe ver, dat weet ik niet.
1: En jullie meten op hele meters, heb ik begrepen, hè?
0: Ja, we hebben een boeienlijn met afstandsmarkeringen en een team van 4 lijnrechters die de afstand afleveren.
1: Kijk, dat is even belangrijk om een goede voorspelling te kunnen doen. Daar hebben we dan morgenmiddag nog even contact over. En als mensen willen komen kijken, tot een uurtje of 9 zijn jullie daar, hè?
0: Het is tot 7.
1: Oh, 7.
0: 7 uur is de prijsuitreiking, maar dan zijn we zeker nog wel hier. En het is in Maaseik, dus vlak bij de brug met Rolstad.
1: Als mensen in de buurt zijn en ze willen even komen kijken, dan kan dat, hè?
0: Ja, zeker. Het is gratis voor kijklustigen.
1: Nou, hartstikke goed. Heel veel plezier bij het allereerste Belgisch-Nederlands kampioenschap Steentjes Keilen.
0: Dankjewel.
2: Weekendshow. Voorspel.
1: Ja, en nu mag jij gaan voorspellen via de Radio 10-app. Voorspel hoe ver de verste worp gaat zijn bij dat allereerste Belgisch-Nederlands kampioenschap Stenen Keilen. 1 app per persoon. Op hele meters afronden. Je hebt tot 14:15 de tijd om jouw voorspelling in te sturen via de gratis Radio 10-app. En misschien ga jij er vandoor met die DAB+ radio.

Boniem, Daddy Cool. Op Radio 10, je kan nog even voorspellen. Hoe ver is de afstand van de steen die gegooid gaat worden? De verste steen die gegooid gaat worden bij het Belgisch-Nederlands kampioenschap stenen keilen. Marcel denkt 783 meter. Laat ik nog even zeggen, het wereldrecord staat op 120 meter. Dus dat zou heel knap zijn. Kom maar door met die voorspellingen via de bekende Radio 10-app. Hij is gratis.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
18: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
17: Werken? In deze drukte?
18: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. en zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Het is de weekendshow met zometeen Matthew Wilder, Break My Stride. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Hier is Daphne van der Meij.
2: In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van 45.000 euro open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
1: Dankjewel Daphne. Radio 10 Verkeer. Flitsmeister heeft 13 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen 25 minuten. A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Nieuwegein 34 minuten door een ongeval. En de laatste ook op de A12 Lunette-Oude Rijn. Voor de Gale Kopperbrug moet ik zeggen 33 minuten door een auto met pech.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: en zing Halleluja.
1: Weekendshow. Voorspel.
0: Ja, nog 5 minuutjes heb je. Nog 5 minuutjes om even jouw voorspelling te doen. Hoe ver wordt de verste steen gekeild tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap stenen keilen? Dat is dus van die platte stenen zo over het water heen scheren. Die moeten dan opspringen. Minimaal 2 keer. Maar hoe ver komt de verste steen tijdens dit Belgisch-Nederlands kampioenschap? Ik zeg nog even, het wereldrecord staat op 120 meter. De voorspellingen lopen uiteen. Tussen 30 meter heeft Anke gezegd. En Marcel die denkt nog steeds 783 meter. Dat is een hele grote verbetering van het wereldrecord. Ik denk niet dat ze dat gaan halen. Maar goed, je hebt nog 5 minuutjes om even jouw voorspelling in te sturen via de gratis Radio 10 app. Afronden op hele meters en wellicht ga jij er vandoor. Morgen met die DHB Plus Radio. Dus kom maar door, Radio 10 app. Hoeveel meter wordt er gegooid bij dit Belgisch-Nederlands kampioenschap?

Shepherd en Geronimo. Op Radio 10, deze zaterdagmiddag, het is de weekendshow... en ik heb jou weer even nodig om te komen tot de leukste liedjes uit de top 4000.

naar op zoek. De beste reden. Elk weekend dan gaan wij op zoek naar zoveel mogelijk goede redenen om een liedje uit de top 4000 eventjes af te stoffen. Dus heb jij een lekker liedje uit die top 4000 in gedachten? En heb je er ook nog een goede reden bij om het juist vandaag te willen horen? Laat het dan even weten via de Radio 10 app. Is er bij jou iemand jarig in de buurt? Of wordt er vandaag een bijzonder jubileum gevierd? Is er misschien iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken voor de komende examenweken? Hè? Keihard blokken, gebeurt nu heel veel. Nou ja, laat het achter in de Radio 10 app. Het liedje dat je graag wil horen en de goede reden om het juist vandaag te willen horen. En dan geven Kim en ik normaal gesproken een voorzetje. Maar goed, Kim is er vandaag niet, morgen ook niet. Dus ik doe het even in mijn eentje. Maar ter inspiratie is dit. Dacht ik aan een nummer van Van Dikhout. Want die band die staat vanavond met enkele bevriende artiesten. Onder wie César Zuiderwijk in AFAS Live in Amsterdam. Lijkt mij een mooie aanleiding om deze weer eens te draaien. Je minder dan stil in mij, maar het is toch ook een goed liedje. Maar het is slechts inspiratie. Het is slechts inspiratie, want ik bepaal het niet. Jij bepaalt wat wij zo meteen gaan draaien. En als je een mooi liedje hebt in gedachten, laat dat weten via de Radio 10 app. En zet er ook bij wat de goede reden is om het juist vandaag te willen horen. Want

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een hele goede middag. Het is de weekendshow met zometeen nog Harry Styles, As It Was. En eerst, Papa Don't Preach. Er is Madonna. Radio.

Styles en As It Was. Ik hoorde van de week dat er nog heel veel kaarten te krijgen zijn voor zijn concerten in de Johan Cruijff Arena. Want hij geeft alleen concerten in Amsterdam en in Londen. En blijkbaar zijn mensen toch niet bereid om vanuit heel Europa naar Amsterdam te komen.

0: zijn wij naar op zoek.
1: De beste reden.
0: Even kijken, Sandra Angel of Sandra Angel. Wil ik even vanaf zijn, die wil graag Beat It horen van Michael Jackson. Ze is naar de film geweest, Michael. En ze vond het een geweldige film. Alle stomme dingen die erover worden gezegd, vindt zij onterecht. Waarvan akte? En Margriet die wil een liedje aanvragen voor dochter Steffi. Die zit namelijk midden in haar eindexamen HAVO. Keihard aan het blokken. En ze wil graag Dear Daughter van Hailstorm. Mooi liedje. Staat helaas niet in de top 4000. En aan de lijn heb ik Jacobine. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
2: Nou, we gaan 26 mei trouwen. Dus ja, ik was toch op zoek van wat voor nummers zijn dan speciaal. En eigenlijk het eerste wat ik aan dacht was Aanzoek zonder ringen van Blut.
0: Ah, dit klinkt als een bruiloft in aantocht. Oh, hoe gespannen op een schaal van 0 tot 10 ben jij, Jacobien?
2: Ja, eigenlijk niet zo heel gespannen eigenlijk.
0: Oh.
2: Nee, ben ik veel te nuchter voor, denk ik.
0: Jij bent geen Bridezilla.
2: Nee, helemaal niet.
0: Je denkt gewoon go with the flow. Joh, 26 mei, wordt hartstikke leuk, gezellig.
2: Ja, precies.
0: Nou.
2: Niet te moeilijk doen. Gewoon.

0: mooi feest van maken.
1: Zo, doe mij zo'n vrouw.
0: Ja, ik ben al bezet.
1: Er is helemaal niks waarvan jij denkt, oh, als dat maar goed gaat.
0: Nee, want juist, ja, ook misschien heel stom hoor, maar juist de dingen die het misgaan maken de herinneringen.
1: Je hoopt eigenlijk dat het misgaat.
0: Ja, ja, okay. Ja, een klapband, prima.
1: Ja. Gaan we hem, ja, gaan we alleen maar regen, alleen maar regen op 26 mei?
0: Ook niet erg.
1: Ook niet erg, kan je allemaal hebben. Oké, okay. Ja. Wat een relaxte bruid ben jij.
0: Ja.
1: Die kom je niet vaak tegen, maar ik help jou graag om het nog relaxter te maken, want ja, je wil dat liedje horen.
0: Ja, heel graag.
1: Gaat dat ook een rol spelen op de bruiloft?
0: Nee, niet per se. Ik moet eigenlijk zeggen, we hebben nog niet eens een openingsdans bedacht. Dus,
1: ah joh, daar heb je nog ruim de tijd voor. Het is nog 2 weken.
0: Nog 2 weken.
1: Ja, heel goed. Nou ja, denk erover na. Ik weet niet of je zo lekker kan dansen op Aanzoek zonder ringen, maar het is wel een mooi liedje natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik wens jullie een hele mooie dag, dat er maar heel veel mis mag gaan.
0: Nou, inderdaad, dankjewel. Nee, ja, ik heb er zin in.
1: En ik ga Bluff voor je draaien.
0: Nou, heerlijk, dankjewel. En fijne dag.

0: Steenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Even overlaten.
4: Sst, ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
12: Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
20: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ja, en dan start gewoon alweer de tweede helft van jouw zaterdagmiddag. En die gaat muzikaal gezien goed ingevuld worden. Onder andere CCR en Diana Ross. Hoor je na het nieuws.
1: In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in de verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
0: Nou, dan meldt Flitsmeister nog 17 vertragingen. Het is nog redelijk druk op de weg. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A1 Amersfoort Amsterdam voor Vecht zich door een ongeval een half uur. Ook een half uur op de A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkoppenbrug. En de A27 tevens de langste 35 minuten door voorwerpen op de weg. Utrecht-Breda is dat tussen Noorderloos en Werkendam.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
25: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
26: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Het was een Creedence Clearwater Revival.
1: Het weekend van 10.
0: Cici Arre.
1: Dennis Verheug.
0: And have you ever seen the rain? En na regen komt altijd zonneschijn. Nou ja, zeker vandaag. Heel veel plekken is de zon er lekker bij. Dus een uitgelezen kans om nog even de stad of het dorp in te gaan om iets voor moederdag te kopen. Want morgen is het zover. Ja, morgen worden alle moeders figuurlijk in het zonnetje gezet. En nou ja, als het weer net zo lekker wordt als vandaag, dan zou je ervoor kunnen kiezen om je moeder ook nog letterlijk in het zonnetje te kunnen zetten. Dus aan jou de keus. Inmiddels 11:23. Dennis Verheugd hier, wees welkom in het weekend van 10. Ik hoop dat je een lekkere dag hebt. Dat je je een beetje vermaakt ook. Misschien ben je wel aan het klussen in huis of in de tuin bezig. Heb je net de laatste boodschappen in huis gehaald? Kan ook, hè, om jouw favoriete gerecht voor te schotelen aan vrienden. Die nou ja, zo dadelijk misschien over de vloer komen. Gezellig hoor. Radio 10 begeleidt je in ieder geval door de tweede helft van deze zaterdagmiddag heen. Met de

dan zal een vrouw zo snel mogelijk wegrennen, heb ik het idee. Ja, die verleiding werkt anno 2026 minder goed dan in 1988 toen dit liedje uitkwam. Je bent bij Radio 10. Als je niet erg vindt, brengen we tempo wat omlaag en creëren zo een zogenaamd rustmomentje. Ook wel een meditatiemomentje. Ik weet niet of je eraan toe bent, maar na deze van Jewel voel je weer helemaal ontspannen.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Geen borrel zonder Kippie Blank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
21: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
20: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
24: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen... en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Dennis Verheugd. Wees welkom op deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk hoor je hier.

Waarschijnlijk heb je er op dit moment helemaal niets aan als ik je vertel dat de Cosmic Carnival, dat is de Fleetwood Mac Tribute Band van Nederland, om 5 uur optreedt tijdens het Iconic Festival in Nijmegen. Ben je nu al te laat eigenlijk. Maar goed, volgend weekend treedt deze Tribute Band ook op in onder andere Sneek, Leeuwarden en Breda. Wellicht zijn voor die optredens nog wel tickets te krijgen. Check anders eventjes thecosmiccarnival.com. Jij hoorde zojuist de echte Fleetwood Mac bij 10 en Little Lies. En dit is Barry White. One ticket, please.

0: Radio 10 met Barry White. Let the music play.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Met een flashback naar de hits uit week 19 van 2003. Met onder andere Rock Your Body van Justin Timberlake. Het liedje was eigenlijk bedoeld voor Michael Jackson, maar hij sloeg het af, waarna Justin het gebruikte voor zijn eerste soloalbum. Ja, de funky sound en falsetto stem zijn bewust een knipoog naar de King of Pop en hielpen Justin zich los te maken van de boyband waar hij in zat, NSYNC. Nou, ook Simply Red met Sunrise was populair. De track is gebaseerd op de baslijn uit I Can Go For That van Daryl Hall en John Oates. Een liedje waar zanger Mick Hucknall al jaren fan van was. Hij kreeg officieel toestemming om die baslijn te gebruiken en maakte zo bewust een soulvolle terugkeer naar de roots van Simply Red. Ja, en de laatste die je gaat horen is Klax van Coldplay. Ja, dit liedje ontstond alweer midden in de nacht, toen de band onder enorme tijdsdruk stond. Het pianoriedeltje kwam er bij Chris Martin eigenlijk in één keer uit en was op het laatste moment aan het album toegevoegd, waarna het uitgroeide tot een van hun allergrootste klassiekers. Nou, drie van de beste tracks van exact 23 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10.

0: Sociodeal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Sociodeal deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje.

0: tikkie anders doet.
1: Hi, dag.
2: Hoi, hallo.
3: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
3: Stihl, sterk werk.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
3: Stihl. Sterk werk.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar €1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
22: Oh yeah.
21: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Zou jij het leuk vinden om zo dadelijk je 16e verjaardag opnieuw te vieren? Nou, blijf dan zeker luisteren. En na het nieuws van 4 uur hoor je onder andere Wham en Roxette.
24: Hij is terecht. De jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het Radio 10 weer door weer online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
23: Michiel Pruisenstorm, dankjewel. Flitsmeister komt met 15 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen door een auto met pech. Ruim een half uur.

0: 27 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je thuis.

In het geval van Roxette is dat Mari Frederiksen. En in het geval van Wham, ja, is dat natuurlijk George Michael. Hè? Nou, komende donderdag, dan is het Hemelvaartsdag. En op die dag staat Radio 10 helemaal in het teken van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. Maar ondanks dat ze er niet meer zijn, ja, blijft hun muziek wel springlevend. En zeker op Radio 10, daarom hoor je op Hemelvaartsdag de Stars in Heaven Top 150. Ja, in die mooie lijsten kun je volgen van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Komende donderdag dus, hier op 10.

0: bewegen. Vaak gebeurt dat ook wel automatisch, hè? Ik bedoel, als je oren Boogie Wonderland horen, dan heeft dat meteen een positief effect op de rest van je lichaam. Earth, Wind & Fire. Hoor je hier bij Team?
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Goedemiddag, 10 voor 16:30 in het weekend van 10. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij nog weet hoe jij je 16e verjaardag hebt gevierd. Ja, als je een hele jonge luisteraar bent, weet je dat misschien nog wel. Maar nou ja, als je dat in de jaren 80 of 90 hebt gevierd, dan ben je dat vast vergeten. Nou, dat is helemaal geen ramp hoor, wel nee. Ik ga zo meteen met jou wat leuke muzikale herinneringen ophalen. Wat waren nou min of meer de hits op de dag dat jij 16 werd? Als jij daar nou nieuwsgierig naar bent, geef dan nu je geboortedatum door. Ga ik sowieso op zoek naar jouw geboorteplaat. En bepaal jezelf welke hit er gedraaid gaat worden op de dag dat jij je 16e verjaardag vierde. Althans, je krijgt twee keuzemogelijkheden. En één van die twee wordt jouw Sweet 16 soundtrack. Ja. Je geboortedatum is voor nu eigenlijk het belangrijkste. Dus dag, maand en jaar. Dan stuur je met de Radio 10 op deze kant op. En wie weet, vier ik dan samen met jou met terugwerkende kracht je 16e verjaardag.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Radio Team Present.

0: live.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Droeg ze Blue Velvet eigenlijk, je moeder, op de dag dat jij werd geboren?
1: Ik denk het niet.
0: Nee, oké. Okay. Dit stond in ieder geval op nummer 1. Bobby Venten, zo heette deze beste man. Het stond niet nummer 1 in Nederland, want in 1963 hadden wij nog geen hitlijst, maar wel nummer 1 in Amerika. Dus ik moest even uitweiden.
1: Aha.
0: Met welke muziek ben je opgegroeid?
1: Mijn ouders die hielden heel veel van Hollandstalige muziek. Dus daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid.
0: En hield jij daar ook van?
1: Ik was toen meer al van de Stones en dergelijke.
0: Ja, want je had zelf al een bepaalde muzieksmaak ontwikkeld in die tijd?
1: Met vriendinnen dergelijke luister je ook nog als plaatjes. En dan kwam je die eigenlijk meer onder de vrienden tegen dan de Hollandstalige van mijn ouders.
0: Dat heb je helemaal naast je neergelegd?
1: Nee hoor, ik heb het op zich altijd wel mooi gevonden hoor.
0: Je kan het nog steeds waarderen dus?
1: Nog steeds wel, ja hoor.
0: Ja, en dan de Nederlandstalige hits van toen of ook van nu?
1: Ook van nu wel. Mijn dochter zegt altijd, degene die ik niet meer wil horen is de Engelbewaarder. Maar ik vind hem, ja, hij blijft leuk.
0: Ja, het is wel een lekkere meezinger, waar je hem ook hoort hè?
1: Ja.
0: Nou goed, dan de hits op de dag dat jij 16 kaarsjes uitblies op de taart. 17 september 1979. Ik ga je helpen met de muziek van toen. Maar jij beslist. Ik heb hier 2 hits uit de hitlijst van toen. En 1 ervan wordt jouw Sweet 16 soundtrack.
1: Aha, nou ja,

0: niet hebben, toch? Oh! Nou ja, dan moet deze het worden. We Don't Talk Anymore van Cliff Richard.
1: Die vind ik wel goed.
0: Want dit liedje slingert je meteen weer eventjes terug naar die tijd.
1: Ja, ik vind... maar ook zo Cliff Richard over al die jaren heen vind ik altijd een goede zanger geweest.
0: Ja, en hij zingt nog steeds, hè? En hij is dik in de 80.
1: Daarom. Ik doe het ook niet naar.
0: Ongelooflijk, zeg. Nou goed. Mag ik je bij deze met terugwerkende kracht feliciteren?
1: Dankjewel.
0: Ik ga hem helemaal voor je draaien. En ik zou zeggen, voel je weer even lekker 16.
1: Doei.

0: onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Mama, ik ben super blij met jou.
3: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Het leuke spel Stuck in the Middle gaat het komende uur gespeeld worden. En hoor je onder andere Shakira en Michael Jackson. Maar eerst het nieuws van 5 uur.
8: Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden.
7: Michiel, dankjewel. Flitsmeister meldt 10 vertragingen. En dit zijn op dit moment de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. 37 minuten. 35 minuten op de A15. Oostvoorne en Ridderkerk voor de Benelux. En de A27 tenslotte Gorkum-Utrecht voor Nieuwegein. Daar 39 minuten aan extra reistijd.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
10: Greets. Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

Michael Jackson werd ook gedraaid op inmiddels dag 129 van het jaar 2026. Het is zaterdag 9 mei, de dag dat je nog steeds kan doneren voor de Alpe d'Huez. Ja, op 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, rennend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren. Alles om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker, wat hartstikke belangrijk is. Nou, wij volgen dit jaar team Alpe d'Huez. Dat zijn familieleden en vrienden van Paul, die samen de Alpe d'Huez gaan beklimmen als eerbetoon aan zijn Yvette. Want zij overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan deze vreselijke ziekte. Nou, Radio 10 en vakantieveilingen slaan de handen in één om geld in te zamelen. De volledige opbrengst komt ten goede uiteraard aan Alpe d'Huez. Naast doneren kun je ook bieden op hele leuke veiling-items. Zo is er al 10.000 euro geboden op een all-inclusive feest voor 50 personen met Tino Martin. Kijk, dat is tof, hè? En kun je bijvoorbeeld ook bieden op een culinaire tramrit door Amsterdam met onze eigen Erik de Zwart als trambestuurder. Ook heel erg leuk. Dus neem vooral een kijkje en doneer. Meer info vind je op radio10.nl/doneer. Dus radio10.nl/doneer. Ja, en het is ook de dag dat je Backman Turner Overdrive hoort bij 10.

met Lionel Richie. Volgende maand start hij met zijn Sing a Song All Night Long concerten. En dat gaat hij doen in Noord-Amerika. Samen met Earth, Wind & Fire. Ja, vanaf 24 juni toert hij langs 26 steden. Ik vind het wel grappig verzonnen. Want de titel Sing a Song, dat is een hit van de Earth, Wind & Fire. En All Night Long is natuurlijk een hit van Lionel Richie. En die twee titels zijn aan elkaar geplakt. En dan krijg je dus Sing a Song All Night Long.

stukje horen uit een hele bekende hit. Het gaat om het midden van die hit, daar blijft het ook hangen. Vandaar Stuck in the Middle. En aan jou de vraag, herken jij het liedje of de artiest? Luister goed, dit is Opgave. Een grote hit uit de jaren 70.

artiest heb ik van je nodig? Welke hit uit 1974 wordt er gezocht, zeg hé? Hey, way back, maar misschien weet je het. Kom je in de uitzending met de juiste oplossing, dan is die unieke Radio 10-prijs van jou. Dus als je zo dadelijk de telefoon hoort overgaan en je ziet Hilversum in beeld, of juist een onbekend nummer, dan ben ik het. Ja, kan je dus met een gerust hart opnemen. Dus succes met de opgave. Nu de Plain White.

0: 2015 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf,
14: dat zeg ik.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
20: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
19: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop.
2: Je springt.
10: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Verheugd. Onderweg naar de zaterdagavond met de oplossing van Stak in de middel. Je hoort ook nog een hele

0: Sak Memorial Day.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Oftewel een dag ter nagedachtenis aan alle sokken die ooit mysterieus in de was verdwenen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ben je wel eens een sok kwijtgeraakt na een wasbeurt?
1: Ja, toch al vaak.
0: Ja, wat is dat toch, hè? Waar blijven die dingen, joh?
1: Ja, ik weet het niet. Of ze vallen tijdens in de wasmachine gooien, vallen ze misschien daarnaast. En dan denk je er niet meer na. En dan liggen ze gewoon daarnaast. En dan denk je van, hé, ik mis een sok.
0: Ja, bij het opvouwen gaat het mis, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, er één over. Nou, hoe kan dat? Ja, maar ik vind het leuk, verzonnen. Last Sock Memorial Day.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar goed, ter vervanging van die ene sok verdien jij zo dadelijk misschien wel een leuke Radio 10 prijs. Ja, los deze opgave even op als je wil. Daniel, een hit uit 1974. Wie of wat hoorde je?
1: Mei 1974, inderdaad. George McRae met Rock Your Baby.
0: Nou, helemaal volledig. Ja. Je heet Mooi van je achternaam?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, Mooi. Gefeliciteerd dus.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat zou je leuk vinden ter vervanging van die ene sok? Ga je voor een groene dopper of een paraplu met Radio 10 opdruk?
1: Ja, nu is het hoog, maar een paraplu lijkt me niet overbodig eigenlijk.
0: Nou, zeker in Nederland niet.
1: Nee, precies.
0: Nou, wordt dat geregeld voor je en maak er nog een gezellige zaterdagavond van.
1: Gaat zeker lukken, dankjewel.

0: was Mark Ronson samen met Miley Cyrus. En die laatste hoorde je op de track Nothing Breaks Like a Heart.
1: Dennis Classic.
0: Ja, de Dennis Classic heb ik nog voor je. Terug naar de vorige eeuw in 1985. Verscheen er nogal een opvallende videoclip waarin vier schaars geklede dames in een witte vakantievilla een lekker liedje zongen. En dat deden ze onder de naam de Mary Jane Girls. Ja, het bleek achteraf de maîtresses te zijn van Rick James. In 1979 gingen de meiden eerst met hem mee op tournee om vervolgens een contract binnen te slepen bij Motown. Ja, Rick schreef liedjes voor de meiden en gaf ze zelfs erotische koosnaampjes. Jojo, Candy, Maxi, Sherry en Jules. Oh nee, die laatste staat er los van. Die hoor je naar zessen. Veel plezier met Jules van Herst. Maak er een leuke avond van. De Mary Jane Girls zijn hier.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we
5: vieren. Aldi.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren,
5: Aldi.
8: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Nederland. En nu het Radio 10 Nieuws van 6 uur.
1: Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Péter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
0: En dan een Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A2 Sertogenbos Utrecht tussen Everdingen en Everdingen 18 minuten. A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan is dat 22 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk, een vertraging tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam van 19 minuten.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

Het is leugenaar en bedrieger James Blunt. Ja, want het zou zomaar kunnen zijn dat James Blunt erop los gaat liegen en bedriegen. Want hij is namelijk een van de deelnemers van de Britse versie van De Verraders. Het spelprogramma op tv. Misschien herken je dat wel. Waarbij een groep mensen dan samen opdrachten doet om geld te winnen. En een paar spelers die zijn dan stiekem de verraders. En de andere spelers die moeten dan raden wie liegt en bedriegt. Terwijl die verraders zelf proberen om niet ontdekt te worden. De opnames daarvan die zijn nu bezig in Schotland en James Blunt doet dus ook mee. Jordan 1973 bij Radio 10. Goedenavond, Jules hier. Je bent begonnen aan een heerlijke lange zaterdagavond met nog wat zon buiten ook. En als je nog geld over hebt en je bent fan van The Stones, op eBay staat een kunstwerk van Andy Warhol te koop. Met de afbeelding van Mick Jagger en de verkoopprijs is $195.000. Dus als je die koopt en ophangt, dan heb je dus gewoon 2 ton aan de muur hangen. Nou, liever 2 ton op de bank dan 2 ton aan de muur, ja toch? En levend kunstwerk Mick Jagger nu met de Stones bij Radio 10.

0: geniet van je zaterdagavond. Maar dat was je vast ook al aan het doen. Radio 10 en Nick Kamen, I Promised Myself.
1: Radio 10, support de Alpduzes.
0: Ja, volgende maand op 4 juni dan gaan duizenden mensen op de fiets of hardlopend of wandelend de Alpduzes op. Dat is die hele hoge berg in Frankrijk, weet je wel, tijdens de Alpduzes. En dat is allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren. En Radio 10 is natuurlijk ook bij die Alpduzes aanwezig. Misschien jij zelf ook wel. En om geld in te zamelen zijn er een paar mooie veiling-items waar jij je bot op kunt uitbrengen. Dus of je even je portemonnee wilt trekken, ga naar radio10.nl/doneer en bied bijvoorbeeld mee om lekker te borrelen in de tram in Amsterdam die door Radio 10-collega Erik de Zwart wordt bestuurd. Want hij is namelijk sinds een tijdje ook trambestuurder. Zou hij ook verzoekjes doen tijdens die tramrit? Kun je altijd vragen aan Erik de Zwart. Of wat dacht je van een privéconcert van Tino Martin voor 50 personen? Leuk voor in je tuin als je een tuinfeest of barbecue geeft deze zomer. Ga dus snel naar radio10.nl, bied lekker mee. En dus allemaal voor het goede doel om kanker te bestrijden.

0: in Heaven Top 150.
1: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Hi, dag.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
20: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: En terwijl jij de laatste zonnestralen van deze zaterdag lekker opvangt, zometeen Natasha Bedingfield en nu UB40 Red Immigrant.

staat ze op Pinkpop, het muziekfestival. Natasha Bedingfield, je hoorde Unwritten bij Radio 10. En natuurlijk leuk om daar te zijn als de zon schijnt bij Pinkpop en het buiten 25 graden is. Maar ja, Pinkpop is stiekem nog leuker als het flink geregend heeft, laten we eerlijk zijn. En er van die grote modderplassen ontstaan, weet je wel. Want er zijn altijd wel van die festivalbezoekers die dan daar met kleren en al induiken of gaan glijden in die modderpoelen. Even een modderbad op z'n tijd, dat is goed voor je huid.

band. En je moet er ook niet te raar van staan te kijken als er ooit nog een vijfde comeback komt voor de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More bij Radio 10. Het is een beetje als een kaalgeplukte kip. Of een watereitje waar alleen het stokje van over is. Want je hoort namelijk zometeen een stukje van een bekende Radio 10 hit. Maar alle muziek, instrumenten en zang is weggehaald. Dus bijna kaal geplukt zou je kunnen zeggen. En alleen de beat is dus overgebleven. En dat is ook jouw uitdaging bij Radio 10. Want de vraag is, van welk lied is de beat?

keuzeopties vandaag ook niet al te moeilijk. Komt deze beat A uit een liedje van Two Brothers van the Fourth Floor? B uit een liedje van Ari Ribbons? Of C uit een liedje van Lady Gaga en Bruno Mars? A, B of C, even appen met de Radio 10-app. En maak kans op de geweldige Radio 10 paraplu, zodat als het regent, want je weet, na regen komt zonneschijn, dan kun je lachend en vooral droog door de regen paraderen met die paraplu. Succes!

0: fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: En wat dacht je van VOF de Kunst en Whitney Houston? Dat klinkt als een goed plan, hoor je zo meteen. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
19: De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in, omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
18: Radio 10 verkeer door Flitsmeister met één vertraging op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West. 10 minuten.
20: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
22: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: regelrecht uit de 80's, VOF de Kunst en Suzanne bij Radio 10. En je weet, over een uurtje, een klein uurtje, weer 80's at 8. Dus meer van deze geweldige 80's tracks dan voor je. En die van jou kan er makkelijk bij, dus geef hem even door alvast. Jouw favoriete 80's hit via de Radio 10 app. Spreek jouw audioberichten even in. En nu aan de telefoon, Nens, jij bent lekker buiten momenteel, hè?
1: Ik ben buiten, ja.
0: En wat zie je allemaal om je heen? Wat kom je tegen?
1: Nou, ik zie heel veel groen, heel veel weiland. Ik zie de kerktoren, ik zie paarden, ik zie mijn hond staat hier langs mij. Die staat een beetje aandacht te vragen.
0: Oh, je bent de hond aan het uitlaten?
1: Nee, die ben gewoon lekker buiten. En de hond die loopt mij de hele dag achterna, dus...
0: Oké. En de ijssalon, hoe ver is die fietsen?
1: De ijssalon, hoe ver is die fietsen? Hoezo?
0: Nou ja, ik neem aan dat je nog wel even een ijsje gaat halen.
1: Nou, vandaag niet meer, want we krijgen dadelijk visite. Maar dat is maar 5 minuten fietsen van hier vandaan.
0: Ja, dat red je nog makkelijk.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Dus, dat ga ik niet denken, maar dat ga ik niet meer doen.
0: Nee, dat komt morgen wel. Morgen ook mooi zonnig weer, hè?
1: Ja, dat bedoel ik wel. Dus lekker genieten.
0: Heerlijk. Nou, ik wens jou heel veel succes bij het oplossen van deze opgave. Want, Nens, van welk lied is deze?

0: Two Brothers on the Fourth Floor, B uit een liedje van Arie Ribbens, of antwoord C, Lady Gaga en Bruno Mars?
1: Ja, Lady Gaga en Bruno Mars natuurlijk.
0: Ja, het werd je wel heel makkelijk gemaakt, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, toch?
0: Nou, het is je gegund, dat betekent helemaal goed. Het zijn inderdaad Lady Gaga en Bruno Mars, de uitgeklede versie, want je hoorde alleen de beat.
1: Ja.
0: En nu de volledige versie van Die With A Smile, Nance, met alles erop en eraan. En als beloning krijg jij de unieke Radio 10 paraplu.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.

En wat een heerlijke avond is het, hè? Nog lekker lang licht buiten. Prima temperatuurtje ook. En de baby's en Every Time I Think of You. En je kunt van één ding heel zeker zijn. De baby's die hoor je aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag niet bij Radio 10. Want de zanger van de baby's, John Waite, is namelijk nog springlevend. Dus voor hem geen plek in de Stars in Heaven top 150. Dat is de lijst met de artiesten die vertrokken zijn naar de eeuwige jachtvelden. Maar wel dus waanzinnige muziek hebben achtergelaten. Dus dan moet je denken aan grootheden als Barry White, Prince, Elvis, George Michael, Michael Jackson, maar ook Dan Hartman, Foco, Donna Summer. Ze staan er allemaal in en je hoort ze aanstaande donderdag bij Radio 10 in de Stars in Heaven top 150.

0: voor 1 komende donderdag op Radio 10.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Aldi.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar 2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
6: we vieren. Aldi.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Jules van Hest. Goed dat je erbij bent. Maak er vooral een sfeervolle, relaxte zaterdagavond van. Met nu de Blues Brothers. Everybody needs somebody.

knikkende knietjes, klotsende oksels en zenuwen en stress van hier tot Tokio. Oftewel, de eindexamens voor de middelbare scholen die zijn weer begonnen gisteren. Misschien heb jij zelf ook wel die eindexamens een keertje moeten doorworstelen. Ik vond dat echt vreselijk. Ik vond school zo leuk. Ik heb er 7 jaar over gedaan, over de HAVO in plaats van 5 jaar. Maar dat was dan vooral omdat ik meer met muziek en radio bezig was in plaats van met de studieboeken. Uiteindelijk toch goed gekomen. Misschien zullen we alles even een eindexamen muziekvraag doen. Zullen we dat even doen? Wat is het stilste instrument in een orkest? Wat denk jij? A, de dwarsfluit. B, de triangel. C, de pauken. Of D, het instrument dat nog in de koffer zit? Nou, je hoeft je antwoord niet te appen. Ik ga ervan uit dat je cum laude slaagt voor deze vraag. Ja, toch? Dit is Supertramp Radio 10 en Dreamer.

Over ethisch helden gesproken. Elton John is er zo eentje. Nikita bij Radio 10. En die andere ethisch held is Billy Joel. Die is vandaag 77 jaar geworden. Dus je zou een ethisch hit van Billy kunnen kiezen voor ethisch at eet zometeen. Maar je weet, niets moet. Je hebt daar zelf helemaal de vrije hand in. Het liefst natuurlijk een ethisch hit die bij deze mooie zaterdagavond past. Met dat weekendgevoel, weet je wel. Gezellige sfeer, goede energie. Wat popt er in jouw muzikale brein op momenteel wat uit de ethisch komt? Spreek dat snel even in via een audiobericht met de Radio 10-app. En hoor het zometeen in ethisch@eet.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
8: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
11: Radio Team.

0: trekpleisterslive.nl.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Are you drinking my moelenmilk protein?
6: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
7: En alleen de allerbeste en de allermooiste 80's hits zometeen in 80's at 8. Met onder andere de Spinners, nu het nieuws van 8 uur.
8: Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond een grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een bio.

op je zaterdagavond. En vooral welkom in de 80's. Want je bent bij 80's@8 bij Radio 10. Dus geef even jouw persoonlijke draai aan 80's@8. Geef je favoriete 80's hit even door via de Radio 10-app. Heb je echt zo gepiept? Even inspreken door op het microfoon-icoontje te klikken. En zorg dat de achtergrond even een beetje stil is. Dat je niet iemand hebt die met een klopboor staat te boren. Of dat Radio 10 op de achtergrond veel te hard aanstaat, waardoor je niet te verstaan bent. Dus zorg voor stilte als je gaat inspreken. Vertel wie je bent en welke 80's hit je wil horen. En ook vooral waarom, jouw reden. Gewoon vanuit je luie stoel thuis of in de auto of op de werkvloer als je nog een weekenddienst moet draaien. En Connie die heeft ook geappt voor de spinner.

0: Ja, dit moet eigenlijk nog een klein beetje geheim blijven. Dus of je het even voor je wil houden, oké? Okay? 18 tot en met 22 mei namelijk, bij Radio 10. Speciaal voor jou, de nummer 1 hits top 500. Dus de lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40, een week lang. Bij Radio 10. En de kans is groot dus dat je deze nummer 1 hit van Tracy Chapman, Fast Car, daar ook in gaat terughoren. Gekozen trouwens door Jeske via de Radio 10 app. Je bent bij 80's at 8 op deze sfeervolle, relaxte zaterdagavond. Wat past daarbij die zaterdagavond? Waar heb je zin in? Welke 80's hit popt er nu op in jouw muzikale brein? Geef het snel even door. Spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10 app. Dan komt hij misschien zometeen wel voorbij. Een bericht ook van Petra.
1: Hallo Radio 10, met Petra uit Rotterdam.
0: Hoi.
1: Tears for Fears had een geweldige hit in het 80's, namelijk Everybody Wants to Rule the World.
0: Ja.
1: Laat ik die dus heel graag willen horen. Gewoon, we gaan vanavond een feestje vieren. Lekker muziekje erbij uit de 80's. Zou super zijn. Hey, groetjes. Fijne avond allemaal. Doei.

0: vol treffer uit de 80's van Eurythmics en Sweet Dreams bij Radio 10 in 80's at 8. Zaterdagavond, en dat zul je vast met me eens zijn, dit is echt de lekkerste avond van de hele week. Want dan heb je misschien wel een heel drukke week gehad van je werk of van school of op de kinderen of kleinkinderen moeten passen. En dan kun je nu lekker even neerploffen thuis op de bank en al die waanzinnige 80's hits over je heen laten komen. En de vraag is, wat wil jij horen? Spreek me snel even in via de Radio 10 app. Hebben Roos en Leonie ook gedaan.
1: Hallo Jules, met Roos en Leonie.
2: Hoi.
1: Hallo, wij willen graag het liedje horen van Fox the Fox met Precious Little Diamond. Omdat het zo'n heerlijk nostalgisch nummer is. Dankjewel, fijne avond. Doei.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpu 6. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpu 6. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpu 6.
1: Samen naar de top.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
10: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: Bij Ethos hebben we de fijnste Moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: 80's at 8.

0: Goedenavond, Chill.
1: 6 april volgend jaar, dan brengt hij het Italiaanse temperament naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Eros Ramazzotti, daar is hij live te zien met een concert. En je hoorde Musica E in Ethisch at 8 bij Radio 10. Gekozen door Steffi, dankjewel. Steffi gebruikte de Radio 10-app om dat door te geven. En Axel, die blijft ook in de Italiaanse hoek. Die heeft een audiobericht ook ingesproken.
0: Goedenavond, Chill. Mijn 80s hits en die van Joyce ook, van mijn wifi, is van Pino D'Angio. En dat heet Ma Quale Idea. Ik denk dat de Italianen niet denken dat ik het goed uitspreek, maar dat geeft niet. Het is zo'n ontiegelijk grappig nummer, want als je het op Google laat vertalen, nou, het verhaal is echt grappig. En het is gewoon een geweldig nummer. Als je wil doen, graag. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, Axel. Ja, ik heb even gekeken op Google inderdaad naar de vertaling van dit liedje. En er zitten inderdaad hele kleffe Italiaanse teksten in als, ik vertaal het even. Ik keek naar haar, zij keek naar mij en ik werd wild. Oelala. Pino D'Angio bij Radio 10.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

zeg nou zelf, wordt het niet eens tijd voor een discobol aan het plafond van je woonkamer? Of een discobol aan het plafond van je auto, zodat je niet te missen bent als je over de snelweg rijdt. Met de disco van Chic and You Are Beautiful in 80s at 8. Gekozen door Matthias via de Radio 10 app. Dankjewel Matthias. Zometeen onderweg naar je nacht. Met het licht van de maan. Een halve maan in dit geval vanavond en vannacht. Met de Top 4000 Classics zometeen met Albert-Jan Sluis. Met onder andere Spandau Ballet voor je, Bob Marley en Survivor. En dit is Wet Wet Wet. Hey,

0: springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
20: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
22: Oh yeah.
21: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Soms haal je de inspiratie voor een liedje gewoon uit de spelletjeskast. Peter Slager van Bluff speelde vroeger een bordspel waarbij je met kaartjes de kortste route over de wereld moest vinden. Dat spel heette Reis om de Wereld. En jaren later werd dat de basis voor de tekst van hun eerste grote hit. Alleen Peter had wel een tekst, maar nog geen muziek. Het nummer verdween zelfs even in de prullenbak, totdat toetsenist Bas Kennis er alsnog muziek bij schreef. En gelukkig maar, want zo ontstond een ware Nederlandse klassieker. Bluff en Liefst uit Londen. Goedenavond, dit is Radio 10 met de komende 3 uur de hits uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics op zaterdagavond met zometeen Club Nouveau. Billy Joel, die hoor je ook straks. En eerst Roel van Velzen. Hij toert deze maand langs het theater samen met Ruben Heijn en klassiek muzikant Daria van den Berken. En dat doen ze om de muziek te eren van de band die we 39 keer in de top 4000 vinden, namelijk de Beatles. Ik ga ze later vanavond ook nog draaien. Gisteren was het 56 jaar geleden dat het album Let It Be uitkwam. Zelf staat Roel 1 keer in de lijst en dat is met deze Baby Get Higher.

Er zijn mensen die er een hobby van hebben gemaakt. Het opknappen van tweedehandsjes. De een doet dat met oude auto's of meubels, de ander met muziek. Zo ging de band Club Nouveau aan de slag met Lean On Me. Oorspronkelijk

zoals je net hoorde, een totaal ander geluid. In Amerika stond het zelfs op nummer 1 en dat leverde de groep ook nog een Grammy Award op. Alleen één hit betekent helaas nog geen carrière, want het bleef voor klapniveau bij deze ene hit uit 1987. Je hoorde Lean On Me. Radio 10 heb je aan. Dit zijn de top 4000 classics op zaterdagavond met zometeen Pink, die proost op de verjaardag van de zanger die ik nu voor je ga draaien. Namelijk Billy Joel. Hij is vandaag 77 jaar geworden. En zijn fans die zijn blij dat hij deze mooie leeftijd bereikt heeft, want de gezondheid van Billy wankelt de laatste tijd nogal door een hersenaandoening die zijn evenwicht aantast. Nou, gelukkig staan zijn hits uit de top 4000 nog steeds als een huis. Afgelopen december stond Billy met 15 liedjes in de lijst en hij stond zelfs in de top 10 met Piano Man. En deze stond op nummer 538. 538 dus. Op Radio 10 hoor je nu New York State of Mind.

Ja, deze vrouw houdt al van een glaasje. Ze deed een universitaire studie wijnwetenschappen en wijnbouw. En ze heeft zelfs een eigen wijngaard in Californië. Proost dus namens Pink, dat was Raise Your Glass. En ik zou zeggen, schenk ook even wat lekkers in. Het is tenslotte zaterdagavond. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. Je hoort net al New York State of Mind van Billy Joel. En zometeen hoor je een knipoog naar dat liedje, namelijk Empire State of Mind. Straks ook Depeche Mode. En deze komt eraan. She

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Radio 10 presents...

0: Youfone.nl. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
7: Mamma mia.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Ja, soms moet je een half jaar wachten voordat iemand ontdekt dat je een wereldhit hebt geschreven.
1: Top 4000 Classics.
0: Dat overkwam de Amerikaanse songwriters Angela Huntley en Janet Schul Yulpik. Ze schreven een ode aan hun thuisstad New York en stuurden het naar het platenlabel van Jay-Z. Maandenlang hoorden ze niks, totdat Jay-Z eindelijk tijd maakte om het nummer te luisteren. Hij was meteen verkocht en dook diezelfde avond nog de studio in om zijn rap te schrijven. En hij wist ook meteen wie hij voor het refrein moest vragen, namelijk de in New York geboren en getogen Alicia Keys. Ze twijfelde eerst nog of het nummer niet te New Yorks was voor de rest van de wereld, maar uiteindelijk bleek het een anthem voor iedereen met grote dromen. Jay-Z en Alicia Keys dus en Empire State of Mind. Je bent Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen ABBA. En eerst vieren we de 64e verjaardag van de zanger van Depeche Mode. Zijn naam Dave Gahan. En hoewel hij nog springlevend is, scheelde dat niet veel. Dave was lang verslaafd aan heroïne en overleefde al een paar keer een overdosis. Gelukkig wist hij af te kicken en zijn leven weer op de rit te krijgen. Maar ironisch genoeg blijft een van de grootste hits van Depeche Mode hem toch een beetje herinneren aan zijn verslaving. Dit is trouwens daarvoor opgenomen hoor. I Just Can't Get Enough hoor je nu in de Top 4000 Classics van Radio 10.

Radio 10 en een hit die letterlijk levens veranderen. In 1993 bracht de band Soul Asylum het liedje Runaway Train uit. Ja, prima liedje, maar het was vooral de videoclip die indruk maakte. Daarin zag je namelijk foto's van echte vermiste kinderen. En slim, in elk land was een andere versie van de videoclip te zien, met kinderen die daar vermist waren. En het werkte uiteindelijk zijn dankzij de video van Runaway Train meer dan 20 kinderen teruggevonden. Dat was Soul Asylum. Radio 10 op zaterdagavond. Even lekker relaxen. Rustig aandoen zo midden in je weekend met de Top 4000 Classics. Met zometeen na 10 trouwens Cher. Ook Justin Timberlake komt eraan. En nu even wegzwijmelen bij Billy Paul, Lee en Mrs.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt. Wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

Even kijken hoor, zit mijn haar nog goed? Ja, en zitten er misschien nog een paar stukjes paprika-chips tussen mijn tanden? De een kan maar geen genoeg krijgen van zijn of haar spiegelbeeld en bekijkt zichzelf uitvoerig van alle kanten, en de ander wil alleen even snel checken of er nog tandpasta-resten op zijn gezicht zitten. Spiegels zijn zo oud als de mensheid, maar wist je dat het wel 15 tot 18 maanden duurt voordat een kind zichzelf kan herkennen in de spiegel? En inderdaad, je ziet eigenlijk nooit een baby in de spiegel kijken of zijn krul nog wel goed zit of dat er misschien wat olvariet op zijn wang zit. Ja, de man die vanavond in onze spiegel kijkt, die ziet er eigenlijk altijd goed uit. Alleen niet toen hij laatst een taakstraf kreeg vanwege rijden onder invloed. Je hoorde Justin Timberlake en Mirrors. Je hebt Radio 10 aan op de leukste avond van de week. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen OMD. En je hoort een van de populairste dance tracks uit het midden van de jaren 90. En eerst een buitenbeentje op het album Rumours van Fleetwood Mac. Ja, ze namen dit legendarische album namelijk op terwijl de band bijna ten onder ging aan relatieproblemen en onderlinge ruzies. En daardoor gaan bijna alle liedjes op Rumours over ellende. Maar niet deze hit, het is een optimistische kijk op hoe je door moet met je leven na een relatiebreuk, terwijl je nog wel met liefde terugkijkt op je tijd samen. Fleetwood Mac dus nu bij 10 en don't stop.

en OMD. In de jaren 80 stonden ze bekend om hun vaak nogal futuristische experimentele synthpop. Maar omdat hun platenmaatschappij klaagde dat het allemaal wel heel arty begon te worden, kwamen ze ineens met een liedje dat voor hun doen behoorlijk vrolijk klinkt. De tekst is overigens een stuk minder vrolijk. Het gaat over hoe kort het leven is en dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde eindpunt hebben. In de laatste top 4000 stond hij op 1108. Dat was OMD en Forever Live and Die. Je hebt Radio 10 aan. Albert-Jan hier met de top 4000 classics op zaterdagavond, met zometeen een echte hotshot. En eerst sta ik stil bij de sterfdag van de Italiaans-Zwitserse DJ en producer Robert Miles. Hij overleed op deze dag in 2017 veel te jong, op 47-jarige leeftijd, aan de gevolgen van kanker. Maar zijn dromerige sound leeft nog altijd voort in een liedje dat hij bedacht toen zijn vader thuis kwam van een humanitaire missie in voormalig Joegoslavië. Die liet een foto zien van kinderen die slachtoffer waren geworden van de oorlog, en dat greep Miles enorm aan en dus noemde hij zijn nummer Children. Maar er zat nog een gedachte achter. In de jaren 90 gebeurde er in Italië veel ongelukken met jongeren die na een nachtfeest doodmoe naar huis reden. En Robert wilde daarom een rustgevende danceplaat maken, zodat DJ's die aan het einde van de avond konden draaien en iedereen een beetje ontspannen naar huis ging. En zo ontstond meteen een compleet nieuw muziekgenre, namelijk Dreamhouse. Dit werd een van de grootste dancehits van de jaren 90. Robert Miles dus nu in de top 4000 classics van Radio 10. En Children.

Van de zangeres die haar carrière begon met het inzingen van radiotunes. Dat was Karen Young. Hopelijk geniet je van je zaterdagavond met de top 4000 classics voor Radio 10. De Bee Gees hoor je zometeen. Ik open straks de top 4000 file van de Schotse band Texas. En Anouk, die heeft zometeen aan één woord genoeg. One word hoor je zometeen.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl. Je verdient het.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
20: Are you drinking my mullermilk protein?
21: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei.
0: Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: De grootste hitlijst aller tijden.
2: Hey, Albert-Jan Sluis. Goed dat je erbij bent. Zometeen de Bee Gees. Ik open straks de top 4000 file van Texas. En eerst One Word.

0: Dit liedje heette eerst Saturday Night. Ze hadden het geschreven op verzoek van de makers van de film Saturday Night Fever. Maar Barry, Maurice en Robin Gibb die vonden die titel eigenlijk maar niks. En dus veranderden ze hem op het laatste moment in Staying Alive. Dat waren de Bee Gees.
1: Top 4000 file.
0: Ed Sheeran zometeen. Eerst open ik de top 4000 file van de band uit het land dat bekend staat om zijn ruige natuur, kastelen, whisky en doedelzakken, oftewel Schotland. En dat terwijl ze genoemd zijn naar een Amerikaanse staat, namelijk Texas. Eind jaren 80 scoorden ze een paar hits en brengen ze een album uit waar ruim 2 miljoen stuks van over de toonbank vliegen. Maar toch blijft een definitieve doorbraak uit en staat de band in de jaren 80 vooral in het voorprogramma van andere acts. Nou, na een pauze van 2 jaar komen ze halverwege de jaren 90 weer terug. Ze scoren opnieuw een paar hits en deze keer lukt het wel om eigen kracht op tournee te gaan. Texas stond in december met 5 hits in de top 4000 van Radio 10. En dit zijn ze.
2: 37.

Radio 10 en de top 4000 hits van Texas. Je hoorde onder andere Black Eyed Boy en Say What You Want. En dit was de laatste in het rijtje. En het is de hit waar het in 1989 allemaal mee begon voor ze. Niet wetende wat er nog zou komen. I Don't Wanna Love Her. Dit is Texas.

Radio 10, John Denver, Take Me Home Country Roads. En het grappige is, hij bezingt West Virginia alsof het zijn thuis was. Maar hij was er nog nooit geweest. Ook de schrijvers van dit nummer hadden er nog nooit een stap gezet. Bill Danoff en Teffy Niffert die bedachten Take Me Home Country Roads onderweg in de auto, terwijl ze eigenlijk een nummer voor Johnny Cash wilden schrijven. Later vroegen ze John Denver om mee te helpen om het af te maken. En die hield het uiteindelijk zelf. John Denver dus en Take Me Home Country Roads. Het is je zaterdagavond bij Radio 10 met de hits uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met straks een 11, onder andere de Miami Sound Machine. Ook Coldplay komt eraan. Eerst een hit in 1990.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
4: Aldi.
8: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Het ANP nieuws van 11 uur.
15: In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
19: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
22: Oh yeah.
21: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Misschien weet jij dit toevallig. Bestaat er toevallig ook zoiets als eerste hulp bij kippenvel? Want dat is bij dit liedje geen overbodige luxe. Coldplay zorgt ieder jaar tijdens de Top 4000 weer dat de haren op je armen recht overeind komen te staan. En het liedje brengt bij veel luisteraars herinneringen boven aan rouw en verlies. En dat is wel toepasselijk, want Alp du 6 komt er weer aan. Radio 10 zetten we ons deze maand in voor Team Alp Divet. En we hebben jouw hulp nodig. Ga naar radio10.nl/doneer. Daar kun je een donatie doen. Maar er is ook een veiling waarop je op unieke items kunt bieden. En dat gaat van een culinaire tramrit met collega's Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen tot een all-inclusive feest voor 50 personen met alles erop en eraan. En zelfs een optreden van Tino Martin of een kaarsje op de berg dat we namens jou laten branden. Ga dus naar radio10.nl/doneer. Dit zijn de Top 4000 Classics op zaterdagavond met zometeen Chris Isaak. En je hoort straks de beroemdste band ter wereld met een liedje over een merel. Eerste Supremes in de Top 4000 Classics. Baby Love.

Radio 10 en Chris Isaak. Op een avond kreeg hij een telefoontje van een vrouw die langs wilde komen om, tussen aanhalingstekens, even te praten. Ja, Chris wist natuurlijk meteen, dit gaat een wilde nacht worden. En terwijl zijn booty call al onderweg was, schreef hij snel dit liedje. Toen ze eenmaal binnen was, was hij zo enthousiast over zijn nieuwe liedje dat hij het aan haar liet horen. En wat er daarna allemaal gebeurde, weten alleen de vier muren van Huize Isaak. Dat was Wicked Game. Hey, super dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen The Jam. En eerst de band die gisteren een mijlpaal vierde, namelijk The Beatles. Het was namelijk precies 56 jaar geleden dat het album Let It Be uitkwam. Ik liet het eerder vanavond al even vallen, maar met 39 noteringen in de grootste hitlijst alle tijden kunnen ze zelf natuurlijk niet ontbreken vanavond. Dit komt trouwens niet van Let It Be, maar het is van 2 jaar eerder. En het gaat over de vogel die ook hier in Nederland vooral op zomeravonden zijn prachtige dromerige zang laat horen. Namelijk de merel, oftewel de blackbird. Die is in dit liedje een muzikale metafoor voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en een steunbetuiging aan zwarte vrouwen die met onderdrukking te maken hadden. Dit zijn de Beatles met Dean en Blackbird.

0: Zanger Paul Weller, bassist Bruce Foxton en drummer Rick Buckler samen vormden ze The Jam. En dit was hun laatste grote hit, A Town Called Malice. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. Santana hoor je zometeen, Whitney Houston ook straks. En zometeen deze van George Michael en Queen. Je hoort hem binnen nu en een paar minuten.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even overlaat.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: even lekker los op de luchtgitaar en op het luchtdrumstel natuurlijk. Met Radio 10 en She's Not There, Santana.
1: Top 4000.
0: Classics. De band speelt momenteel trouwens in Las Vegas, maar ze hebben deze week ongetwijfeld stilgestaan bij het nieuws dat hun voormalig bandmaatje Alex Leiderwood op 79-jarige leeftijd is overleden. Hij was zo'n 15 jaar de leadzanger van de band en kwam vlak na de hit die je net hoorde in 1979 bij de band. 3 weken geleden trad hij nog op tijdens Icons of Classic Rock 2026 in Amerika en nu is hij één van de stars in heaven. Ja, en daarover gesproken, komende donderdag is het Hemelvaartsdag en dan staan we traditiegetrouw weer stil bij de legendarische artiesten die helaas een plekje in het muzikale hiernamaals hebben met de Stars in Heaven Top 110. En dat belooft een mooie muzikale dag te worden. Een van de artiesten die uiteraard een plek heeft in die lijst hoor je nu in de Top 4000 Classics. Ze overleed op 11 februari 2012 op 48-jarige leeftijd in Bad. En we zullen het nooit vergeten. Whitney Houston, je hoort er nu met One Moment in Time.

geschreven door Berry Gordy, de oprichter van het legendarische Motown-platenlabel. Hij had het eigenlijk bedoeld voor de Temptations, maar omdat de Contours op het moment dat Berry het liedje af had aan het opnemen waren, kregen zij de kans en zij scoorde in 1972 met Do You Love Me en in 1988 werd het nog een keer niet. Dankzij de film Dirty Dancing. En zo zie je maar weer, het leven neemt soms onverwachte wendingen. De enige garantie is dat iedere dag een begin en een einde heeft en het einde van deze zaterdag komt eraan. Het is namelijk bijna middernacht en dus zitten de top 4000 classics er bijna op. Morgenavond om 9 uur ben ik er weer met opnieuw een verzameling uit de grootste hitlijst aller tijden. Hopelijk tot dan. Voor nu, een fijne nacht en geniet van Eric Clapton. Met, hoe toepasselijk op die tijdstip, Wonderful Tonight.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
14: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos!
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat op gegaan. Galatasaray is voor de vierde keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

Als alle passagiers van het vierenschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in Centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.